okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim €800.000. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycott van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
6: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
7: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
8: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
6: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
9: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
6: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 roadtap-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
8: Om voor hem elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
7: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Rotep-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycott van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
4: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
5: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
4: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in verband met een groepsmishandeling in een volle bus in Rotterdam. Een van de verdachten is een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel. De mishandeling vond plaats op 24 maart van dit jaar in een volle bus bij bushalte Zuidplein op Rotterdam-Zuid. Het viertal had het gemunt op 3 mannen in de bus. Ook een vrouw die ernaast zat, maar er niets mee te maken zou hebben, werd tijdens de mishandeling geraakt. Wat eraan vooraf ging, is nog niet bekend. Tijdens de mishandeling werden de slachtoffers geschopt en geslagen. Ook werd op ze ingeslagen met een lifehammer, een puntige hamer die in geval van nood gebruikt kan worden om ramen van een voertuig mee in te slaan. De 4 moeten zich later verantwoorden voor de rechter. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer de internationale U13 Cup. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport van streekomroep CKZ. Allebei de dagen zijn bij ons live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. Dit mogen ze doen tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op het andere veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op maandag 25 mei worden de finales gespeeld. Tijdens de Pinksterdagen organiseert CVV Zwervers voor de 32e keer het internationale U13 toernooi. Grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain en Feyenoord worden op Sportpark Kouwenhoek door hun jeugdploegen vertegenwoordigd. Allebei de dagen zijn live te volgen tijdens het programma IJsselsport. Zondag wordt het toernooi om 11:30 afgetrapt door CVV Zwervers. En dat doen ze tegen Sporting Club de Portugal. Gelijktijdig wordt er op een ander veld afgetrapt bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester United. De ploeg van IJsselsport begint de uitzending dan ook om 11 uur. Op tweede Pinksterdag worden de finales gespeeld. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 22 mei. Het was vandaag een zonnige dag. De temperatuur steeg naar een zomerse waarde van ruim 26 graden. En er stond maar weinig wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dit Pinksterweekend zal warm tot zeer warm gaan verlopen met veel zon, weinig bewolking en uiteraard blijft het dan overal droog. De komende avond en nacht is het rustig en helder en koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De zon schijnt volop, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Vlak aan zee is het wel wind van zee een paar graden minder warm. Zowel zondag en maandag, dus eerste en tweede Pinksterdag, is het voluit zomers. Een zwakke wind uit richtingen tussen oost en noordoost. Veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 27, lokaal 28 graden. Ook op dinsdag komt in dat weerbeeld nog maar weinig verandering. De wind een fractie sterker en een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. Stralend zonnig, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Woensdag is het tijdelijk minder warm, maar wel overwegend zonnig en droog. Een matige wind uit het noordoosten, dan een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Demonstranten die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra komen er vaak zonder straf vanaf. Of ze krijgen een geldboete, meldt RTL Nieuws. De redactie keek naar AZC-rellen in 20 gemeenten van de afgelopen 2 jaar. Er werden 175 mensen opgepakt en het kwam in 16 gevallen tot een veroordeling. De Vereniging Nederlandse Gemeenten noemt de rellen terreur. Maar in de rechtszaal valt iemands bedoeling maar heel moeilijk aan te tonen, zeggen experts. En bij veel protesten zijn er geen aanhoudingen, zoals in februari nog in Bleskensgraaf, waar de ME moest worden ingezet. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 Rotep-chauffeurs. De vuilnisophalers zouden in 2 jaar tijd 21 keer op vaak dure auto's zijn ingereden. Het doel was het tillen van de verzekering. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De gemeente heeft de 2 op staande voet ontslagen. Mogelijk is er ook een garagebedrijf bij de fraude betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De gemeente bekijkt intern hoe het kan dat de chauffeurs 2 jaar lang hun gang konden gaan. Het kabinet wil een boycot van producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en de Syrische Golanhoogte. De ministers Berendsen en Sjoerdsma hebben een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd. Het handelsverbod is een wens van de Tweede Kamer. Het kabinet wilde een importverbod in Europees verband regelen, maar daarvoor is onder andere landen in Europa te weinig steun. Het handelsverbod van Nederland moet 3 jaar gaan duren. De Verenigde Staten schorten een wapenlevering op aan Taiwan om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. De wapens zouden alleen maar tijdelijk niet naar Taiwan gaan. Taiwan zegt van niks te weten. Het gaat vooral om luchtdoelraketten ter waarde van $14 miljard. De levering wacht al maanden op goedkeuring van de Amerikaanse president Trump. Die bracht vorige week nog een bezoek aan China. Na afloop zei Trump toen dat het wapenpakket een goed onderhandelingsmiddel is. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Droog, minimumtemperatuur 14 graden. Morgen is er een dag met veel zon, droog en het wordt dan 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
7: Dan om elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
6: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
8: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
9: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
10: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
8: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
11: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
8: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 22 mei. Het was vandaag een zonnige dag. De temperatuur steeg naar een zomerse waarde van ruim 26 graden. En er stond maar weinig wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dit Pinksterweekend zal warm tot zeer warm gaan verlopen met veel zon, weinig bewolking en uiteraard blijft het dan overal droog. De komende avond en nacht is het rustig en helder en koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De zon schijnt volop, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En de maximumtemperatuur komt uit rond de 27 graden. Vlak aan zee is het door wind van zee een paar graden minder warm. Zowel zondag en maandag, dus eerste en tweede Pinksterdag, is het voluit zomers. Een zwakke wind uit richtingen tussen oost en noordoost. Veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 27, lokaal 28 graden. Ook op dinsdag komt in dat weerbeeld nog maar weinig verandering. De wind een fractie sterker en een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting. Stralend zonnig, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden. Woensdag is het tijdelijk minder warm, maar wel overwegend zonnig en droog. Een matige wind uit het noordoosten, dan een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen is vannacht een motorrijder verongelukt. Het ongeluk gebeurde op de A4 richting Delft, vlak voor de keteltunnel. 112-journalisten melden dat de motorrijder daar waarschijnlijk op een vrachtwagen botste. De identiteit van de verongelukte motorrijder is nog niet bekend. In de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam hebben vanochtend vroeg meerdere auto's in brand gestaan. De melding kwam om 16:30. Binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. Er was rond dezelfde tijd ook een autobrand in de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht voor de tweede keer deze week asielzoekers opgevangen die niet meer terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. 80 mensen werden met bussen naar hun slaapplek gebracht. Eerder schoot het Drentse dorp Gieten ook al te hulp. Daar konden 100 asielzoekers overnachten. In het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen verblijven, maar de laatste tijd zitten er ruim 2200 mensen in het kamp. Spoorbeheerder ProRail heeft een boete van 2,75 miljoen euro gekregen omdat er te veel grote storingen waren. Van tevoren was afgesproken dat er hooguit 520 van dit soort storingen mochten zijn, maar het waren er meer dan 580. Staatssecretaris Annette Bertram wil dat de spoorbeheerder aan de bak gaat, slechte sporen moeten worden hersteld en ook moeten zwakke plekken in de bovenleiding worden aangepakt. En dan nog het weer, zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het met maximaal 27 graden iets minder warm dan vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 23 mei. Vandaag wordt een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Al kunnen we later vandaag wel met af en toe wat wolken te maken krijgen. Bij een aanvankelijk zwakke, later matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 27 tot 28 graden. Maar later vanmiddag en vanavond kan het door wind van zee iets afkoelen. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag kan het zo'n 27 graden worden. Tweede Pinksterdag, nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op dinsdag een matige wind uit een noordelijke richting. De aangevoerde lucht is dan een tikkeltje minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15, de maximum rond de 26 tot 27 graden. En dan blijft het overal droog. Op woensdag krijgen we met minder warme lucht te maken. Er waait dan een matige wind uit het noordoosten, flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur daalt naar 10 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 22 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen is vannacht een motorrijder verongelukt. Het ongeluk gebeurde op de A4 richting Delft, vlak voor de keteltunnel. 112-journalisten melden dat de motorrijder daar waarschijnlijk op een vrachtwagen botste. De identiteit van de verongelukte motorrijder is nog niet bekend. In de Koolse straat in het Oude Westen van Rotterdam hebben vanochtend vroeg meerdere auto's in brand gestaan. De melding kwam om 16:30. Binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. Er was rond dezelfde tijd ook een autobrand in de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht voor de tweede keer deze week asielzoekers opgevangen die niet meer terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. 80 mensen werden met bussen naar hun slaapplek gebracht. Eerder schoot het Drentse dorp Gieten ook al te hulp. Daar konden 100 asielzoekers overnachten. In het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen verblijven, maar de laatste tijd zitten er ruim 2200 mensen in het kamp. Spoorbeheerder ProRail heeft een boete van 2,75 miljoen euro gekregen omdat er te veel grote storingen waren. Van tevoren was afgesproken dat er hooguit 520 van dit soort storingen mochten zijn, maar het waren er meer dan 580. Staatssecretaris Annette Bertram wil dat de spoorbeheerder aan de bak gaat, slechte sporen moeten worden hersteld en ook moeten zwakke plekken in de bovenleiding worden aangepakt. En dan nog het weer, zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het met maximaal 27 graden iets minder warm dan vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 23 mei. Vandaag wordt een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Al kunnen we later vandaag wel met af en toe wat wolken te maken krijgen. Bij een aanvankelijk zwakke, later matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 27 tot 28 graden. Maar later vanmiddag en vanavond kan het door wind van zee iets afkoelen. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag kan het zo'n 27 graden worden. Tweede Pinksterdag, nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op dinsdag een matige wind uit een noordelijke richting. De aangevoerde lucht is dan een tikkeltje minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15, de maximum rond de 26 tot 27 graden. En dan blijft het overal droog. Op woensdag krijgen we met minder warme lucht te maken. Er waait dan een matige wind uit het noordoosten, flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur daalt naar 10 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 22 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen is vannacht een motorrijder verongelukt. Het ongeluk gebeurde op de A4 richting Delft, vlak voor de keteltunnel. 112-journalisten melden dat de motorrijder daar waarschijnlijk op een vrachtwagen botste. De identiteit van de verongelukte motorrijder is nog niet bekend. In de Koolse straat in het Oude Westen van Rotterdam hebben vanochtend vroeg meerdere auto's in brand gestaan. De melding kwam om 16:30. Binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. Er was rond dezelfde tijd ook een autobrand in de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. De oorzaak van de autobranden is nog niet bekend. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht voor de tweede keer deze week asielzoekers opgevangen die niet meer terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. 80 mensen werden met bussen naar hun slaapplek gebracht. Eerder schoot het Drentse dorp Gieten ook al te hulp. Daar konden 100 asielzoekers overnachten. In het aanmeldcentrum in Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen verblijven, maar de laatste tijd zitten er ruim 2200 mensen in het kamp. Spoorbeheerder ProRail heeft een boete van 2,75 miljoen euro gekregen omdat er te veel grote storingen waren. Van tevoren was afgesproken dat er hooguit 520 van dit soort storingen mochten zijn, maar het waren er meer dan 580. Staatssecretaris Annette Bertram wil dat de spoorbeheerder aan de bak gaat, slechte sporen moeten worden hersteld en ook moeten zwakke plekken in de bovenleiding worden aangepakt. En dan nog het weer, zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het met maximaal 27 graden iets minder warm dan vandaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
3: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
4: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
2: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van 7V Zwervers gespeeld. IJzersport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
7: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
8: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt me haar.
7: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 23 mei. Vandaag wordt een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Al kunnen we later vandaag wel met af en toe wat wolken te maken krijgen. Bij een aanvankelijk zwakke, later matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 27 tot 28 graden. Maar later vanmiddag en vanavond kan het door wind van zee iets afkoelen. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag kan het zo'n 27 graden worden. Tweede Pinksterdag, nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op dinsdag een matige wind uit een noordelijke richting. De aangevoerde lucht is dan een tikkeltje minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15, de maximum rond de 26 tot 27 graden. En ook dan blijft het overal droog. Op woensdag krijgen we met minder warme lucht te maken. Er waait dan een matige wind uit het noordoosten, flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur daalt naar 10 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De eerste lopers van de Europa Run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Quentin. De lopers finishen op maandag, op tweede Pinksterdag, op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa Run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oldgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de Keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij geparkeerd stond raakte beschadigd. De melding kwam binnen om 16:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond diezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar drie kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Tijdens het Pinksterweekend wordt er gewerkt op de A16... tussen knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Richting het zuiden is door de vervanging van asfalt maar één rijstrook geopend. Hou daardoor rekening met omleidingen en een extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Team 78 van de gemeente Capelle aan den IJssel start dit weekend vanuit Oldenzaal voor de Europa Run. Met een team van 21 deelnemers gaan zij voor het 21ste jaar 560 kilometer afleggen voor het goede doel. Maandag, tweede Pinksterdag, komen alle teams vanaf 12 uur aan op de Coolsingel in Rotterdam. En tijdens de Pinksterdagen is er bij CVV Zwervers in Capelle aan den IJssel de internationale U13 Cup. Jeugdteams van grote namen als Manchester United, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Ajax en Feyenoord spelen zondag en maandag op Sportpark Kouwenhoek. Het toernooi wordt zondag om 11:30 geopend met de wedstrijden Zwervers tegen Sporting Club de Portugal en Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Alles is onder andere op de radio te volgen bij IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 23 mei. Vandaag wordt een warme zomerdag. Er zijn flinke zonnige perioden. Al kunnen we later vandaag wel met af en toe wat wolken te maken krijgen. Bij een aanvankelijk zwakke, later matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 27 tot 28 graden. Maar later vanmiddag en vanavond kan het door wind van zee iets afkoelen. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En in de middag kan het zo'n 27 graden worden. Tweede Pinksterdag, nauwelijks enige verandering. Een zwakke wind uit het noordoosten, veel zon, nauwelijks bewolking. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op dinsdag een matige wind uit een noordelijke richting. De aangevoerde lucht is dan een tikkeltje minder warm. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15, de maximum rond de 26 tot 27 graden. En dan blijft het overal droog. Op woensdag krijgen we met minder warme lucht te maken. Er waait dan een matige wind uit het noordoosten, flinke zonnige periode. De minimumtemperatuur daalt naar 10 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 22 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De eerste lopers van de Europa Run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Quentin. De lopers finishen op maandag, op Tweede Pinksterdag, op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa Run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oldgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de Keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij geparkeerd stond raakte beschadigd. De melding kwam binnen om 16:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond diezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Middag. Ja, nu is die open. Bijzonder goedemiddag. Dit is het programma Zwaardvis bij Radio Kapelle. Op 23 mei zitten we inmiddels. En het is editie 1220. En wat doen we allemaal? We gaan straks bellen met Evi van de band Unstable Rosie. Die gaan straks optreden. Straks is 4 uur. Tijdens de pop-up shows van Sniester Festival in Den Haag. Want dat vindt dit weekend plaats. Gisteren begonnen. Vandaag gaat dat vrolijk verder. Om 6 uur met het reguliere programma. En om 1 uur, over een uur, klein uurtje met pop-up shows. Dat is gratis toegankelijk op en rond de Grote Markt in Den Haag. Verder hebben we natuurlijk vaste items. De verjaarskalender, de In Memoriam en een 2 schakels gaan we proberen toe te voegen aan de ketting. Want vorige week lukte het niet. Dus we gaan er vandaag 2 proberen aan toe te voegen. En verder hebben we natuurlijk aandacht voor de activiteit van Caps Lock. Want die hebben vanavond een evenement Local Heroes. En ik moet zeggen, deze uitzending gaat stevig klinken, laat ik het zo zeggen. Er zitten heel wat nummers tussen waar de gitaren de overhand hebben.
2: Toch niet erg?
1: Nee, zeker niet. Dat gaat zeker goed komen. We begonnen trouwens met de Hengels, met Back to Nowhere. Dat is de afscheidssingle van dit Amsterdamse trio. Dat is een beetje een bijzondere band. We hebben ze ooit eens in de uitzending gehad. Dat is al een tijdje geleden. Dat was namelijk een band die nooit optrad. Ze maakten wel muziek, maar optreden, daar waren ze het, ik weet niet, podiumvrees.
2: Net zoals Dizzy Panda, hè? Dat is ook zo'n band alleen maar cd's zijn. En trouwens, ik zag jouw lijst. Ik denk de Hengels. Ik denk het zal toch geen tribute zijn van de Bengals?
1: Nee. Die bandleden die komen wel voort uit bands die we van vroeger kennen. Treble Spankers, misschien zeggen dat nog wat. Ja, Super Sub. Dus daar komen ze uit. Maar ze hebben nu een afscheidssingle die heet Back to Nowhere. Die lieten we dus horen hier aan het begin van deze uitzending. We gaan ook nog... volgende week is natuurlijk Blanco. Die hadden we vorige week in de uitzending. Die doet zijn afscheidsconcert Stop Making Sense. De Talking Heads tribute. Daar zijn kaarten voor te winnen. Dan moet je eventjes... je kan bellen nu op het nummer. 010-451-4x7. Dus 010-451-4x7. Dan maak je kans op kaarten. Je kan ook naar de link op onze website, radiokapelle.nl. Dan klik je het bericht van Blanco aan. Er staat een link in. En als je die aanklikt, dan kan je ook je naam, gegevens en alles achterlaten. Om die kaarten dus te winnen.
2: Het is volgende week, hè?
1: Volgende week zaterdag doet hij dat in Caps Lock. Ja. Wij gaan naar Unstable Rosie, de band uit Den Haag. Die we straks gaan bellen. We gaan de zangeres bellen, Evi. Een van de zangeressen. Maar we gaan eerst luisteren naar een van hun nieuwste nummers. Want ze hebben een dubbel single uitgebracht. Hier is Cold.

0: The Fairlanes hoor je met Hollow Man en daarvoor Unstable Rosie met Cold. En wij hebben Evie aan de lijn. Goedemiddag, Evie.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je even tijd wil maken zo vlak voordat je het podium op moet. Hè? Want vanmiddag om 4 uur spelen jullie op Sniester.
1: Ja, ze is maar net.
0: Ja. Even over de band Unstable Rosie, Evie. Vertel eens iets. Jullie zijn al een tijdje bezig.
1: We zijn al een tijdje bezig. We zijn een alternative rockband uit Den Haag.
0: Ja.
1: En wij kennen elkaar allemaal ook vanuit Den Haag. En vanuit muziek in Den Haag. En vanuit cultuur in Den Haag. En zo zijn we allemaal samengekomen. En maken we samen muziek. En dat vinden we heel leuk. En dat doen we heel graag.
0: Ja, jullie zijn met 5, hè?
1: Precies, ja.
0: En hebben een 5-track EP al uitgebracht een tijdje terug. En nu zijn er ook weer een aantal nieuwe tracks uitgebracht. Is het tegenwoordig mode om af en toe een track te droppen in plaats van een heel album of een hele EP?
1: Nou, een heel album is gewoon ook heel veel werk en commitment. En dat is op zich niet erg, maar dan wil je wel een beetje publiek hebben die het kan horen.
0: Ja.
1: En eigenlijk is onze werkwijze geweest inderdaad. We zijn begonnen met een EP ooit. En toen is de bandbezetting ook weer geswitcht. Nou, toen hebben we allemaal nieuwe nummers gemaakt. Toen dachten we, ja, we willen eigenlijk wat in de pijpleiding zit eruit krijgen. En toen hebben we allemaal singles gereleased in eigen beheer en eigen productie. Onze drummer Kees, die is ook geluidstechnicus en die neemt ook vaak op, ook opnametechnicus. Dus die heeft dat samengebracht en dat hebben we nu gedropt. En daarnaast zijn we nu bezig met een wat grotere EP en die ook echt één verhaallijn vertelt.
0: Oké, en die verhaallijn, die is?
1: Ja, die EP gaat heten Freak Show. Het gaat eigenlijk een beetje over de absurditeiten van mens zijn en hoe je jezelf soms in de spiegel aan moet durven kijken. Het is eigenlijk een heel eerlijk werk dat uitzoomt van eerst op persoonlijk gebied in relaties naar meer wereldwijd. Van prangende vragen en de druk die er gewoon in de maatschappij zit. En dat je het idee hebt dat je niks kan doen met dingen die gewoon kloten gaan. Maar dat niemand kan afnemen dat je samen wel kan zingen voor iets.
0: Ja, ja.
1: En daar eindigt die EP dus in. Dus dat is in een notendop de verhaallijn.
0: Ja, mooi. Hey, nu ben jij zangeres van, of één van de zangeressen denk ik, hè, van Unstable Rosie.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zit, ben je dan ook automatisch verantwoordelijk voor teksten van songs? Of?
1: Ja, ik ben daarnaast ook songwriter, omdat ik gewoon vroeger altijd nummers al heb geschreven. Het zit gewoon in mijn DNA, dus zodoende schrijf ik ook de teksten voor Unstable. En ik denk ook dat het daardoor goed te performen is, omdat ik het zelf geschreven heb en het komt vanuit mij. En
0: ja,
1: de muziek eromheen die komt vanuit ons samen, dus dan klikt dat wel mooi.
0: Ja, hoe gaat dat proces? Dan heb je dan eerst tekst en komt er dan muziek of gaat dat andersom?
1: Nou, dat varieert nogal bij ons. We hebben nog geen vaste flow, maar soms dan komt Rosa, een bassiste met een baslijn, en dan gaat de rest daarop aan en dan schrijf ik er teksten op. Maar soms dan komen ook een van de gitaristen, bijvoorbeeld Adnan,

0: En dat papier zetten vond ik altijd heel moeilijk. Maar nu gaat het eigenlijk juist heel erg met pen en papier. En kijken van wat voor gevoel krijg ik als eerst bij een nummer. En dan wordt dat vaak een kernwoord. En vanuit daar wou ik verder. Ja.
1: En is dat dan allemaal autobiografisch wat je schrijft? Of kan dat over van alles gaan?
0: Het is wel geïnspireerd op autobiografisch. Ja, een gevoel dat je zelf hebt. Bij mij dan. Of op verhalen van vriendinnen of familie. Ja, dus ja, niet per se over mij autobiografisch, maar wel over dingen die ik om me heen zie.
1: Ja.
0: Ja, inspiratie komt wel van dichtbij.
1: Ja, ja. En jullie band heet Unstable Rosie. Een van de bandleden heet Rosa. Daar is het van. Komt het daar vandaan, de naam Unstable Rosie? Of?
0: Nee, dat is wel geïnspireerd op haar naam, maar niet omdat ze unstable is.
1: Nee.
0: Maar het past ook wel heel erg bij onze persoonlijkheid. Dat het allemaal niet te serieus moet of te stoer of zo. Het moet gewoon dicht bij jezelf zijn en ook altijd met een knipoog, denk ik. En dat heeft onze naam ook, draagt dat heel erg over.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus hey, dat past ons.
1: Ja, hey, ik was even benieuwd naar bijvoorbeeld het uiterlijk van jullie band. Er staat op jullie website een prachtige foto waar jullie met z'n vijf op staan. En het is net alsof we ergens in een tijd terugkeren van, ik wil niet zeggen middeleeuw, maar wel ver terug in de tijd. Het ziet er prachtig uit. Is dat het? Is dat een imago? Is dat iets wat bij jullie hoort, bij jullie past?
0: Maar het past nu heel erg bij deze plaat waar we mee bezig zijn. Waar de eerste singles ook in de zomer van uit gaan komen. Dus daar zijn we nu een beetje mee bezig. Om ze dan mensen ons ook kunnen herkennen. Dus ja, het past wel. Het past heel erg bij de muziek vooral. Het is niet dat ik zo naar mijn werk of over straat ga.
1: Nee.
0: Maar het past gewoon heel erg bij de performance van dit project.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus zo is dat gegroeid.
1: Ziet er prachtig uit, inderdaad. Hey, voor mensen die alles willen weten over Unstable Rosie, zij kunnen natuurlijk vanmiddag gewoon naar Den Haag komen en jullie om 4 uur gaan bewonderen.
0: Ze is er maar net bij de Boomhuttenclub in Den Haag.
1: Kijk, maar hoe ziet verder de toekomst eruit voor Unstable Rosie? Waar kunnen mensen informatie vinden? Waar kunnen mensen jullie zien?
0: Ja, we hebben sowieso unstablerosie.nl. Makkelijker kunnen we niet maken. Daar kun je alle shows altijd vinden. En via Instagram zijn we wel actief. Facebook ook soms. Maar mensen kunnen ons zien, dus bij de Boomhuttenclub vanmiddag. En dan gaan we vooral bezig zijn met release. Dus heel veel zijn we online al aanwezig.
1: Ja, en, ja. Ik zag ook dat jullie geprogrammeerd staan tijdens Big Rivers in Dordrecht.
0: Ja, dat klopt. Op 11 juli.
1: Ja.
0: Dus in Dordrecht kunnen jullie ook nog komen bekijken.
1: Kijk eens aan. We gaan natuurlijk afsluiten met een van jullie nieuwe nummers. Jullie hebben een soort, hoe noemen we dat, dubbel single uitgebracht. Enough and Cold. Daar gaan we het. Waarom een dubbel single?
0: Nou, die nummers, zoals ik al eerder vertelde, hebben alle nummers uit de pijplijn gehaald die er nog in zaten. En deze nummers bleven als laatste samen, een soort van over. Toen dacht ik, wow. Dus heb ik in dezelfde periode wel geschreven, maar zijn heel erg tegenstellend van elkaar. En het heeft ook weer een beetje het element van Colt verteld over een relatie die uitgaat. En waarbij je eigenlijk al weet, of nog niet uit is, maar waarbij je weet dat het gaat uitgaan. En je staat eigenlijk in de deur en denkt, ja, als het dan uitgaat, kun je dan niet de deur zomaar dicht slaan. Maar kunnen we dan wel tenminste nog gewoon praten of gewoon op goede voet, zeg maar, eindigen.
1: Ja, ja, ja.
0: En Enough vertelt heel erg het verhaal over aan jezelf twijfelen. En of je misschien wel te veel bent of dat het wel genoeg is wat je doet. Want ik denk dat veel mensen gewoon, ja, dus gewoon, zo werkt ons brein helaas soms, maar ook weer goed. Mee bezig zijn. En dat het kan heel erg een naslag zijn van een relatie die uitgaat of dingen die veranderen en dat je gewoon gefrustreerd bent.
1: Ja, ik denk dat het heel herkenbaar is voor veel mensen. We gaan er naar luisteren, Evie. Ik wil jou bedanken voor je tijd. Heel veel succes vanmiddag tijdens Sneester Pop-Up Show. 4 uur, hè, spelen jullie?
0: 4 uur, precies.
1: Dus mensen, als jullie nieuwsgierig zijn geworden, 4 uur naar Den Haag afreizen. Bedankt, Evie. En we spreken elkaar ongetwijfeld in de toekomst weer.
0: Dat zou heel gezellig zijn. Jullie bedankt. Fijne dag.
1: Hoi, hoi, hetzelfde.
0: Doei.
1: En hier is dan Unstable Rosie met een van de twee nummers die onlangs uit zijn gekomen. Enough.

0: Dat was Unstable Rosie met Enough. En vanmiddag kun je ze zien tijdens de pop-up shows. Gratis toegankelijk in Den Haag. Tijdens het Sneester evenement. Dat begint zometeen om 1 uur. En dat duurt tot 6 uur. En vanaf 6 uur... Nou, het begint alweer. Het avondprogramma, het betaalde programma, begint eigenlijk al om 4 uur. Met Collignon op het buitenpodium. De Poot.
1: Maar inderdaad twee totaal verschillende nummers, hè? Colt en Enough.
0: Interessante band. Ja. Unstable Rosie. En de tussendoor hoorde je ook nog de Fairleys met Hollow Man. Dat is ook een Haags viertal. En die hebben begonnen ooit met een EP, Go Outside. En hebben nu een album uit, Little Life. En zijn ook te zien tijdens...
1: Maar dat is wel grappig. Die staan in een tapijthal.
0: Ja.
1: Dus die komt overal terecht. Ik zal niet de naam van de tapijthal noemen, want dan zijn we reclame aan het maken.
0: Maar die locaties zijn wel grappig. Ja, tattoo shops zitten ertussen en inderdaad tapijtwinkels. Het is echt wel apart waar dat allemaal plaatsvindt.
1: Hey, mag ik even reclame maken?
0: Ja, dat mag je.
1: Ja.
0: Voor wat?
1: Want in de Zwarte Ruiten vanavond om 17:15 staan Viera en de Silvers. Ja. Dan wil ik toch eventjes een lans voorbreken. Ik heb ze op Left of the Die gezien dit jaar. Het is gewoon een uur ongecompliceerd plezier maken. Het is garage blues rock.
0: Ja, ik heb er een paar nummers van beluisterd.
1: Ja, dus echt wel leuk om naartoe te gaan. Ja.
0: Wij gaan naar Harry Styles. Ja, die heeft de arena natuurlijk geannexeerd. De afgelopen en de komende dagen. Dat duurt tot en met 5 juni. En dat betekent dat jouw favoriete voetbalclub, om daar even over te beginnen, moet uitwijken
1: naar
0: een mini-stadionnetje naar Volendam.
1: Vanwege
0: Harry Styles. Nou, was al van de week een journalist die zei tegen de Ajax-trainer van... Had je die Harry Styles niet gewoon op kunnen stellen in het elftal?
1: De sport bewaren voor na tweeën toch, Willem?
0: Oké, doen we dat.
1: Ja.
0: Maar Harry Styles dus 10 keer in de arena. Wat opvalt is dat veel buitenlandse fans afreizen naar Amsterdam om Harry Styles dus te zien. Dus dat zijn fans die de hele wereld overgaan, zeg maar. Hier is American Girls. Dat is een van de nieuwste tracks van Harry Styles van zijn nieuwe album. Hij zat natuurlijk vroeger in Direction. En hij is ook nog naast zanger acteur.
1: En volgens mij zijn er nog kaarten te krijgen.
0: Ja, volop. Ja. Volop. Thank you.

0: ja, dit was het rustigste moment van de show vandaag. Want vanaf nu gaat het steviger worden. Luca Bloem met Holy Ground. Luca Bloem is natuurlijk een artiest die we wel kennen uit Ierland. En hij is vandaag jarig, want hij wordt 71. En daarmee zijn we bij de kalender aangekomen nadat we Harry Styles het podium gaven.
1: Dan komt er toch een mooi blokje aan, Willem?
0: Ja, ja.
1: Godverdomme.
0: Luca Bloem, dat is zijn eigenlijke naam, is eigenlijk Barry Moore. En hij is de jongere broer van de Ierse muzikant Christy Moore. Die veel in het traditionele Ierse gebeuren zich ophoudt. En daarmee zijn we dus bij de kalender aangekomen. Luca Bloem, 71 vandaag geworden. Er zijn er nog meer natuurlijk, een jaartje ouder geworden. Mary Black bijvoorbeeld is ook jarig. Ook 71 geworden. Dan zie ik dat Charlie Hunter een jaartje ouder is geworden. Maxwell, rapper, is een jaartje ouder geworden. Jewel, zangeres uit Amerika, is ook jarig, 52. Scott Rayner, drummer van Blink 182, is ook een jaartje ouder geworden. Namelijk 48 alweer. En Heidi Rains, zangeres van de Sugar Babes, is ook jarig. En die wordt vandaag 43. Dan hebben we er nog 3 klaar liggen. En jij zei, het is een leuk blokje.
1: Ja, vind ik een mooi blokje wat er komt.
0: Je staat nu al te genieten.
1: Niks aan, ja.
0: Phil Selway, dat is de drummer van Radiohead, is vandaag 59 geworden. Dat is dan wel een man met een geschiedenis. Hij studeerde overigens geschiedenis. Hij heeft ook 3 soloalbums uit. En hij studeerde net als de rest van de Radiohead bandleden op de Abingdon Boys School. En Abingdon is dan de plaats waar hij vandaan komt. Wie we ook gaan beluisteren is Simon Gilbert. Die is drummer van de band Suede. Tegenwoordig zit hij in de band Futon. Maar ook weer bij Suede. Tijdje naar Bangkok uitgeweken. Maar nu weer terug in het Britse, zeg maar. En we eindigen met Richard Jones. Dat is de bassist van de Stereophonics uit Wales. Is overigens geen familie van de zanger. Dat is namelijk Kelly Jones. Dus geen familiaire connectie. Dus dat worden 3 nummers. Radiohead, The Band, Suede, Beautiful Ones en Stereophonics met Dakota. Geniet ervan.

0: De Stereophonics met Dakota hoorde je vanwege bassist Richard Jones. Die is 52 geworden vandaag. Geen familie van de zanger Kelly Jones. Daarvoor hoorde je Suede met Beautiful Ones vanwege de drummer Simon Gilbert. En Phil Selway, die gaat volgens mij, of die heeft net een derde soloalbum uit. The Bands van Radiohead. Radiohead hoor je ook niet zo heel veel meer van, hè? Dat is een beetje jammer.
1: Nee, we zijn wel allemaal solo bezig. Ja, ik zag vanochtend ook iets voorbij komen van Radiohead. Ik weet niet. Moet ik even nakijken wie dat was. Je wel iets nieuws uitgemaakt.
0: Ik denk Ed O'Brien.
1: Juist, dat was hem.
0: Ja, ja.
1: Dat was hem.
0: Hé, hey, je kan je weer inschrijven. Dat is meer een bericht voor muzikanten. Die kan je weer inschrijven voor de Grote Prijs van Rotterdam. Dat is officieel de Sena Performance Grote Prijs van Rotterdam. Daar worden weer wedstrijden voor gehouden. In de diverse categorieën. Er zijn 4 categorieën volgens mij. Waar je voor kan inschrijven. Dat kan allemaal op als je naar de site van de PopUnie gaat. PopUnie.nl. Dan kom je vanzelf bij het inschrijfformulier. En dan kan je dus inschrijven voor de Grote Prijs van Rotterdam. En die wordt volgens mij in september uitgereikt. Dan is ook de selectie voor de popronde bekendgemaakt. Er zijn 103 acts dit keer geselecteerd. Normaal was het altijd 100. Waarom nu 103 zijn, weet ik niet. Vindt plaats in 42 steden in het najaar. 40 steden zie ik zelfs. 40 steden in 12 weken. En het begint allemaal op 12 september. En het duurt dit jaar tot en met 28 november. Met wederom een slotfeest in Amsterdamse Melkweg. Dus dat is allemaal wat betreft popron. Dan is volgende week zaterdag in Caps Lock. Straks hebben we natuurlijk de Local Heroes. In de tweede uur van Caps Lock. Laten we allemaal horen. Die vanavond op het podium komen. Maar volgende week is Blanco. Die we vorige week in de uitzending hadden. In Caps Lock. Op 30 mei. En er zijn nog kaarten voor te verkrijgen. Ook via ons. Want als je gewoon belt naar het telefoonnummer van Radio Capelle. Dat is 010-451-4x7. Dus 010-451-4x7. En je hebt zin om gratis naar Caps Lock te kunnen. Voor Blanco.
1: En wie wil dat niet? Toch?
0: Ja, precies. Dan speelt hij de hele Stop Making Sense album, die concertfilm uit 1940, speelt hij gewoon helemaal integraal met alles erop en eraan. Fantastisch gebeuren. En dan kan je erbij wonen. Je kan ook via de website van ons, radiocapelle.nl, naar het bericht van Blanco gaan. Dat is een persbericht. En dan staat daar een link in. Die kan je aanklikken. Kom je op contactformulier en dan kan je invullen. En dan misschien maak je een kans op die kaart. Hier is This Must Be The Place. Een klein voorproefje.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De eerste lopers van de Europa Run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Quentin. De lopers finishen op maandag, op tweede Pinksterdag, op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa Run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oldgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de Keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij geparkeerd stond raakte beschadigd. De melding kwam binnen om 16:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond diezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar drie kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
3: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt mijn hart.
2: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
4: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, welkom terug in deel 2 van deze 1220ste editie van Zwaardvis op zaterdag 23 bij Radio Capelle. En we begonnen met Madame Jap met Not Grown. Je hebt vanavond in Caps Lock hier in Capelle Local Heroes. Dat is een evenement die ze regelmatig doen. De talenten voor de toekomst komen dan mogen hun kunst vertonen. En vandaag zijn dat drie bands. The Veins, Bloody Mama en Madame Jap. Komen dus allemaal hier uit de omgeving vandaan. En je kan daarbij zijn. Dat kost je maar één tientje aan de deur. Maar koop je kaartje nu, dan is het nog voorverkoop. En dan is het maar 7,50. Dus voor 2,50 per band. Nou, dat is geen geld.
2: Geld. Nee.
1: En wij juichen, dat natuurlijk toe. Deze evenementen die local heroes op het podium brengen. Want dat is toch altijd beter dan al die tribute.
2: Je haalt me de woorden uit de mond. Maar ja, dat wisten we al.
1: Ja. Dus trouwens, volgende week hebben we, dat is dan een beetje tegenstrijdig, hebben we gewoon een interview met Button Pop. Dat is een tribute festival op de Keukenhof in Lis. Dus wij gaan af en toe ook nog buiten het boekje, zeg maar. Maar goed, vanavond dus in Caps Lock. En volgende week trouwens, over tributes gesproken, kan je in Caps Lock Blanco zien. Met zijn Stop Making Sense Tour. Dat is de laatste keer dat hij dat doet. Dus je krijgt de kans van hem. Hij stelt 2 kaarten beschikbaar. Je krijgt de kans om dat bij te wonen. Dat kan je gewoon doen door te bellen naar ons nu. 010-451-4x7.
2: Of alle lijnen staan open.
1: Of door op de site van radiocapelle.nl het bericht van Blanco aan te klikken. Daar zit een link in. Daar kom je bij een contactformulier. Vul je gegevens in en dan maak je ook kans op kaart. 2 kaart voor dat evenement. Volgende week zaterdag 30 mei in Caps Lock. Dus 010-451-4x7. Gaan wij door met wat er vanavond gaat gebeuren. Want wat er nu komt is toch echt wel een hoogtepunt van de avond vanavond. Pablo van der Poel heeft alles mee te maken met Bloody Mama. Geholpen met dit nummer te fabriceren. De Velvet Door. Geniet mee. Ruim 6 minuten lang geweld van Bloody Mama. En vanavond dus te zien in Caps Lock.

0: Ja, ik moet bekennen dat ze een hele sterke editie hebben vanavond. Local
1: ja,
0: Heroes.
1: Goede line-up. Ik zou alleen wel gehoorbescherming meenemen vanavond.
0: Ja.
1: Zou ik
0: ja.
1: wel adviseren.
0: The Veins met Come Home zijn er ook vanavond. Dat is een jonge band waar de passie van afspat. Ze deden onder andere mee aan de RTL 4 Talentenjacht, de headliner. En spelen al heel lang samen. Dans voor hun doen. En vanavond dus te zien tijdens Local Heroes. Bloody Mama, die je ervoor hoorde, die ging voorheen door het leven onder de naam Crossroad. En heeft tegenwoordig hun naam veranderd in Bloody Mama. En Pablo van der Poel is de coach van deze band. Dus dan ben je in goed gezelschap. En de Velvet Door. Ik moest echt denken aan Led Zeppelin.
1: Ja, bij Bloody Mama ook.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, met name. Hè? Ook die uithalen zo op het einde.
0: Ja. Ja. Ze hebben onlangs volgens mij een EP gereleased. Daar staat dit nummer ook op de Velvet Door. Een van de sterkste nummers van die EP. Vanavond dus in Caps Lock voor slechts €7,50. Als je nu een kaartje aanschaft. En als je vanavond bij de deur staat en je hebt geen kaartje, dan betaal je dus een tientje. Maar goed, dan nog heb je 3 fantastische bands uit onze omgeving. Dus daar gaan we zeker nog meer van horen van deze 3 bands. Wij gaan naar een evenement wat in Den Haag plaatsvindt. Collignon, dat is de band van Jori Collignon. Die speelt de keyboard. En Gino Bombrini, die kennen we dan weer van een andere band. Waarvan ik even de naam kwijt ben. Maar zij gaan onder de naam Collignon door het leven. Op dit moment is de Giro d'Italia bezig. Ik maak elke keer een sprongetje naar sport, hè? Zoals je merkt. De Giro d'Italia is bezig. Die gaat zijn slotweek in. Een spannende wedstrijd. Staat een Nederlander op de 3e plaats. En Collignon die heeft een nummer geschreven, Bicicletta. Dat gaat natuurlijk over fietsen.
1: En dan gaan we nu. Ja.
0: Ja, traditionele grooves brengen ze voort. We gaan er nu naar luisteren. Een trio dus uit Nederland met een beetje roots in Portugal.

0: 16 Horsepower komt na 21 jaar afwezigheid weer eens naar Nederland. Deze country rock formatie van David Jeun Edwards uit Denver. En dat doen ze eigenlijk met een prachtige slogan. De voortzetting van de nalatenschap van 16 Horsepower. Dus geen nieuwe nummers, maar gewoon hetgeen ze al gedaan hebben in het verleden. En dan nog eens een keer doen.
1: Ja, mooi bedacht. Ja. Voortzetting van de nalatenschap.
0: Ja. Ja.
1: Wat je achtergelaten hebt.
0: Dat doen ze in Paradiso op 27 mei. Daarvoor in de band Pau. En toen ging bij mij een lichtje branden. Pau bestaat al heel lang. Want die band hadden we nog in de uitzending. Op 28 maart van het jaar 2015. Toen speelden ze al op Paaspop. We zijn nu 11 jaar verder. En er is een nieuw werk van dit psychedelische poprock bandje uit Haaksbergen. Ze deden mee aan de popronde in 2014, kan ik me herinneren. En ze zijn dus straks te zien op Sneester. Over Sneester gesproken, straks om 9 uur vanavond in het paard in de Grolszaal, Iguana Dead Cult. Die gaan hun vierde album ongetwijfeld spelen. Die heet Guns Out. En van dat album ga je luisteren naar I Like It, It's Nice. Dus vanavond in het paard om 9 uur. En daarachteraan hoor je de Dead Stilettos uit Manchester. Die hebben trouwens een nieuw album uit. Die heet Botch Job. En die kan je ook zien vanavond. Alleen hoe laat? Iets eerder volgens mij. 6:30 in het Korenhuis. In de foyer van het Korenhuis.

0: The Dead Stilettos met het nummer The Dead Stilettos. Zo heet het nummer ook. Ja. Ze zijn te zien tijdens Sneeste vanmiddag. Vanavond in de vroege avond. Het is namelijk om 6:30 dat ze optreden in het Korenhuis. En daarvoor Iguana Dead Cult uit Rotterdam. Die zijn er om 9:00 in de Grolszaal van het Paard. En dat Sneeste gebeuren is inmiddels begonnen daar zo. Het gratis pop-up shows zijn begonnen. Vanaf 1:00 tot 6:00. Wij zijn toe aan een vast item in ons programma en dat is...
1: De Ketting. Een zwaardvisrubriek waarin de beste tracks aaneengeschakeld worden. Het laatste woord van de huidige track is het eerste woord van de volgende. Deze week vullen we de ketting aan met...
0: Ja, we gaan er twee schakels aan toevoegen. En de eerste is Lorena and the Tide. Wij moesten namelijk verder gaan met Enemies and Friends van Biffy Clyro. Dat was de laatste. Lorena and the Tide hebben we gevonden met The Enemy. En wat is er nou met Lorena and the Tide aan de hand? Volgende week dan hebben we een interview met Lorena. Want die band speelt binnenkort op twee mooie festivals. Heldenpop in Den Helder en Snechtpop in Midwoud.
2: Snechtpop?
0: Ja.
2: Oké.
0: Ertsoep.
2: What's in the name?
0: Ja. Ze hebben ook nieuwe nummers uit. En daar gaan we natuurlijk... ze staan namelijk een aantal keren in de indie charts. En dat wekte onze aandacht. En daarom gaan we ze volgende week bellen. En dan hebben ze dus ook daarna snel optredens. Hier zijn Lorena... Plus de tijd, want zo moet ik het zeggen. The Enemy.

0: Walkerdiver van de nieuwe album Probleemwolf. Het is een band uit Utrecht. We hadden Stefan het Hoofd nog niet zo lang geleden in de uitzending. En dit is dus een van de nummers van het nieuwe album. It Doesn't Work That Way. Daarvoor hoorde je Dub War met Enemy Maker. Dat was wel een van mijn favoriete bands uit de jaren 90. Uit Wales afkomstig. Nieuwpoort om precies te zijn. Waren met z'n vieren. En zij brachten een mix van metal, punk en reggae. En dat zorgde voor een aantal albums. Niet veel, want ze bestaan volgens mij niet meer. Of misschien zijn ze weer heropgericht. Maar ze hebben wel 3 studioalbums uitgebracht. En daarmee zijn we aan het eind van deze editie van Zwaardvis gekomen.
1: Misschien even zeggen dat de tweede schakel was, Dub War.
0: Ja, schakel 1220, want we moesten er één in halen. Dat betekent dat we volgende week met Maker, of Make, Maker en dat mag, Make en mag ook, verder moeten schakelen. Maar dat horen jullie volgende week. Want volgende week zijn we er weer met een nieuwe editie. Dan hebben we onder andere meteen na 12 uur aandacht voor Buttonpop in Lisse, in de Keukenhof. En interview met Laureen aan de Tijd, die je net nog hoorde in de ketting. De zanger-gitarist van Frank Zappa, Ike Willis, is overleden op 16 mei op 70-jarige leeftijd. Daarom gaan we eruit met You Are What You Is.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De eerste lopers van de Europa Run gaan dit uur van start. Er zijn dit jaar weer 2 routes van elk 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland. De andere start in Noord-Frankrijk, in de buurt van de stad Saint-Quentin. De lopers finishen op maandag, op tweede Pinksterdag, op de Coolsingel in Rotterdam. Er doen 200 teams aan mee en het is de 35e editie van de Europa Run. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Bij Oldgensplaat is een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en om wie het gaat. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven kwam bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de Keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Op de Koolse straat in het oude westen van Rotterdam is vanochtend vroeg een auto uitgebrand. Een andere auto die er vlakbij geparkeerd stond raakte beschadigd. De melding kwam binnen om 16:30 en binnen een kwartier meldde de brandweer dat ze de situatie onder controle hadden. En er was rond diezelfde tijd ook een autobrand op de Henk Sneevlietweg in Hoogvliet. Dat was een klein brandje onder de motorkap. En dan nog het weer. Zonnig en droog dit weekend. Vandaag kan het 29 graden worden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om elke dag zo te zien, dan breekt me haar.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
7: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
6: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
0: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
8: Ja, een hele goedemiddag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van IJsselsport. We zitten inmiddels in jaargang 9, aflevering 485. En we zijn er vanmiddag nog tot de klok van 5:00 met IJsselsport hier op Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen. We hebben vandaag 1 live wedstrijd. Dat is de wedstrijd tussen Nieuwekerk en Sportclub Kruisland. Die begint om 14:30. En we beginnen nu eerst met muziek. Dit is Chesto.

0: altijd doeltreffend. Dit is IJsselsport.
1: Ja, als laatste hoorde je Lady van Bojo hier bij IJsselsport op de Radio Kabelle en de lokale omroep Krimpen. En je luistert dus naar IJsselsport. Vandaag hebben wij dus één wedstrijd op het programma. Dat is die wedstrijd tussen Nieuwekerk en... ik ben het gewoon even kwijt. Sportclub Kruisland natuurlijk. Die wedstrijd staat zometeen te beginnen om 2:30. En zometeen krijgen we daar ook de opstelling voor ons ter plaatse. Daar zo is vandaag Eelco de Bruin. En zometeen dus de opstelling. En we komen dus zometeen bij je terug.

Dat blijft toch een lekker zomersplaatje, hè? Dat past eigenlijk wel bij het weer, want het is natuurlijk fantastisch weer vandaag. Even kijken, op dit moment nog geen opstelling, maar we kunnen alvast vooruit gaan blikken op die wedstrijd van Nieuwekerk. Want ja, dat is eigenlijk wel een belangrijke wedstrijd. Ze spelen dus, zoals al eerder gezegd, vanmiddag om 2:30. En dat is een thuiswedstrijd tegen SC Kruisland. En de inzet is duidelijk, handhaving in de eerste klasse. Nieuwekerk staat 12e met 26 punten en heeft alles eigenlijk nog in eigen hand. Winst betekent dat ze zich gaan handhaven en na de knappe zegen met 3-2 vorige week op Almkerk gaat de ploeg vol vertrouwen deze wedstrijd in. Het tegenstander Kruisland staat slechts 2 punten hoger. Dus ook voor hen staat er nog genoeg op het spel. Nou, we gaan het zo meteen zien. Want straks gaat Eelco de Bruin voor ons verslag doen vanaf Sportpark Dorenstein van deze wedstrijd. Die is dus vanaf die staat dus gepland voor 2:30. Verder, Capelle speelt vanmiddag tegen Smitshoek. Die wedstrijd hebben we vandaag niet. Capelle die speelt op dit moment eigenlijk nergens meer voor. Dus die gaan zich gewoon handhaven in die vierde divisie. Maar daar is ook eigenlijk alles mee gezegd. Capelle zal volgend jaar gewoon nog actief zijn in de vierde divisie. Maar vandaag dus niet live bij ons in de uitzending. Wij gaan ons vandaag volledig richten op Nieuwekerk. En we komen zo meteen bij je terug met die opstelling. Oh!

0: Tiny Tempa hier bij Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen met Written in the Stars. Als het goed is, hebben wij inmiddels contact met Eelco de Bruin die op Sportpark Dorenstein staat. Goedemiddag Eelco.
1: Ja, dat is helemaal correct, Marvin. Ik heb de schaduw van de tribune opgezocht. Maar desalniettemin, smoor je weg op Sportpark Dorenstein.
0: Ja, we gaan nu niet ook lopen klagen over het weer, hè?
1: Zeker niet. Nee? Okay. Ik heb wel medelijden met de spelers, hoor. Want op dat kunstgrasveld met die zwarte korrels is het gewoon een graad of 7 warmer. Dus dan ga je toch al richting 5, 36 graden. Dus ik hoop van dat de scheidsrechter mededogen heeft en een aantal drinkpauzes inlast. Want op deze eerste echte hete dag van het jaar en dan gelijk die laatste speelronde in de competitie waar nog heel veel om gestreden wordt door heel veel ploegen. Dus er zeker niet gesproken kan worden van een zaterdagavond wedstrijdje waar het helemaal nergens om gaat. Dat is zeker niet het geval voor Nieuwekerk en ook tegenstander Kruisland niet. Want beide ploegen staan op een plek waarin ze zich zorgen moeten maken voor of play-offs tegen degradatie. En in het geval van Nieuwekerk kan dat zelfs nog rechtstreekse degradatie zijn. En dat heeft alles te maken met de hele matige periode die Nieuwekerk eigenlijk dit jaar, 2026, heeft gehad. De belangen zijn dus groot. Nieuwekerk won vorige week knap. En daardoor heeft het nu een play-off plek in handen. Tegenstander Kruisland heeft 2 puntjes meer. Dus ja, heel simpel. Nieuwekerk moet winnen. Dan haalt het in ieder geval Kruisland in. En dan moet het hopen dat of Heijenoord of NSVV een verliest. Heijenoord wordt een lastig verhaal. Want die spelen al uit bij het al gedegradeerde Unitas. Maar Nieuwekerk kwam daar ook niet verder dan een 0-0 gelijkspel destijds. En alle hoop is dus gevestigd op NSVV. Wat tegen de nummer 3 IFC gaat spelen. En ze hopen dus dat NSVV verliest. Want Nieuwekerk heeft een stuk beter doelsaldo dan NSVV. En kan daardoor dus nog 2 plekjes gaan stijgen op deze laatste speelronde. Doet het dat niet? Ja, dan is het dus waarschijnlijk veroordeeld tot het spelen van play-off wedstrijden. Papendrecht, de ploeg die nu op een degradatieplek staat, die speelt uit bij Oranje-Wit. En ook die ploeg doet nog mee tegen de strijd tegen play-offs. Dus er zijn heel veel wedstrijden waar nog heel veel belangen zijn. En we gaan het allemaal zo goed mogelijk proberen te volgen vanmiddag dus vanaf een snikheet Sportpark Dorenstein. Waar Nieuwekerk dus over een minuut of 5 gaat aftrappen tegen SC Kruisland.
0: Ja, dus we komen zo meteen weer terug bij Eelco met het begin van deze wedstrijd. Over een minuut of 5 dus, zoals Eelco aangaf. Tot die tijd doen we gewoon nog even een plaatje. Dit is Groove Jet.

0: Ja, zo, die was opeens plotseling afgelopen. Tijdens het Pinkse weekend staat Sportpark Kouwenhoek weer volledig in het teken van het internationale onder 13 cup van CVV Zwervers. IJsselstoort Sport, dus wij doen beide dagen uiteraard weer verslag van het toernooi. En dit jaar zijn er ook weer grote namen als Manchester United, Paris Saint-Germain, Sporting Portugal en Feyenoord, die komen onder andere in actie. In totaal strijden er 12 topteams om de beker in Capelle. En wij zijn dus ook aanwezig. En we zijn zondag, moet ik even goed kijken, vanaf 11 uur. En maandag vanaf 9 uur 's ochtends doen wij heel de dag verslag van dat toernooi. Ter plaatse daar op Sportpark Kouwenhoek. Ik zie nog niet dat de wedstrijd van Nieuwekerk is begonnen. Dus dan kijken we ook nog even naar wat er nog op de planning staat in het betaald voetbal. Vandaag om 4:30 staat de finale voor promotie-degradatie op de planning. Dat is FC Volendam tegen Willem II. De eerste wedstrijd die werd met 2-1 gewonnen door Volendam. En morgen staat natuurlijk in de play-offs van de Eredivisie ook in finale op de planning. Tussen Ajax en FC Utrecht. En die wordt gespeeld in Volendam natuurlijk. Ja, wat toch een beetje raar blijft. Ik zie dat de wedstrijd nog niet is begonnen. Dus ze gaan wel beginnen. Dus wat wij gaan doen, wij gaan snel over naar Eelco de Bruin. Die verslag voor ons gaat doen van die wedstrijd van Nieuwekerk.
1: Dat klopt helemaal. De pupil van de week heeft zojuist gescoord. Nou, laat dat een voorbode zijn voor Nieuwekerk. Nieuwekerk heeft trouwens de topscorer uit de IJsselsportregio in de geleden. Dat is Kevin Vermeulen. Alleen één doelpuntje slechts achter hem staat Geerders van DCV. Dus ook in de strijd om de topscorer van de IJsselregio en de beste keeper van de IJsselsportregio is nog alles te behalen vanmiddag. Er was gezegd hier bij Nieuwekerk, er mag geen vuurwerk op en rond het veld worden afgestoken. Nou, daar hielden ze zich keurig aan. Ze gingen een hekje verder staan op de parkeerplaats. En daar gingen heel veel rode en zwarte fakkels en rookpotten de lucht in. Dat geeft toch altijd wat extra sfeer. En ik zit te kijken naar Nieuwekerk in het vertrouwde rood-zwart. En SC Zuidland in een geel paars tenue. Ik zit eens te kijken. Vorige afgelopen weken zag ik nog heel veel spelers met lange mouwen op het veld staan. Nou, dat is vandaag gelukkig niet het geval. Ik zit nog steeds wel zonder een opstelling. Dus dat wordt een beetje improviseren. De scheidsrechter heeft de opstellingen niet vrijgegeven, de pannenkoek. En vandaar dat we dat niet af kunnen drukken. Dat is dan weer jammer. Nu de diepe bal aan de kant van Kruisland, opgevangen in de 16 meter. Eerder dit seizoen won Kruisland van Nieuwekerk. Waar Nieuwekerk trouwens vandaag afscheid gaat nemen van Shane van Liemt. Hij stopt ermee bij VV Nieuwekerk. Jarenlange trouwe dienst gehad, die middenvelder. En nu gaat hij dus stoppen en genieten van zijn voetbalpensioen, zoals dat zo mooi heet. Nu de achterbal wordt kort genomen door De Geus. Hij wel met lange mouwen, de keeper. Zijn collega aan de andere kant heeft wel de korte mouwen aangetrokken. Zonder pet. En aan de kant van Nieuwekerk, de doelman wel met pet. Lijkt mij slim met die zon die pal op het veld staat. Nu Kruisland probeert daar druk te zetten, maar Nieuwekerk heeft het balbezit terug. Nu misschien snel, ligt er ruimte op de as van het veld. Ja, goed gezien daar. Dan de ruimte gevonden bij wie? Richting daar zo richting de linkerkant van het veld gaat dat. En dan dreigen. Dan de snelheid, de achterlijn zoeken. Moet die voorzet komen. En dan wordt er een fopduik gemaakt. En claimt Nieuwekerk in de persoon van Philippe den Hartog zelfs een penalty. Omdat de man die een mooie fopduik maakt, de verdediger van Kruisland, de bal nog met de hand beroert. En dan besluit de scheidsrechter om het zichzelf maar niet al te moeilijk te maken. En toch Kruisland een vrije trap te geven voor het lichte duwtje wat Philippe den Hartog daar uitdeelde. Nou goed, daar komt Kruisland weer. Nu de bal aan de linkerkant van het veld. Dan gaat die bal diep aan de zijkant gespeeld worden. Richting de achterlijn moet de Nieuwekerkse defensie opletten. Komt die bal voor. En dan is er buitenspel gevlacht en gefloten voor deze actie. En krijgt Nieuwekerk dus de spelhervatting te nemen. Nou goed, we zijn begonnen op Sportpark Dorrestein. Een kleine 2 minuutjes onderweg tussen Nieuwekerk en SC Kruisland, waarin de belangen groot zijn. Nieuwekerk strijdt tegen de rechtstreekse degradatie en probeert zelfs nog rechtstreekse handhaving af te dwingen. En Kruisland, dat moet minimaal een punt pakken om zich definitief rechtstreeks veilig te spelen. En bij een nederlaag van Kruisland kan die ploeg zomaar maar in de na-competitie gaan belanden. Ook alle belangen en de tussenstand op de andere velden spelen daarbij een rol. En mochten daar ontwikkelingen zijn, dan gaan we dat allemaal melden hier in de uitzending. Nieuwekerk en Kruisland, 3 minuutjes onderweg, nog niet gescoord, 0-0.

0: Ja, Sportcar van McRae hier op IJsselsport bij Radio Kapelle en de lokale omroep Krimpen. Mochten er ontwikkelingen zijn op andere velden, dan laten we het uiteraard weten. Nu snel weer terug naar Sportpark Dorenstein voor de wedstrijd van Nieuwekerk.
1: Ja, waar het dus 0 tegen 1 is geworden, Marvin. Het is gepruts in de defensie van Nieuwekerk. En daardoor heeft opeens Kruisland met 3 man voorop de bal terug. Halverwege de helft van Nieuwekerk. En met 1 simpel paasje wordt Kortstam vrijgespeeld aan de rechterkant van het veld. En die heeft met een schuiver in de verre hoek geen moeite om Kruisland dus al in de 6e minuut van deze wedstrijd op een 0 tegen 1 voorsprong te zetten. En ja, dat is natuurlijk tegen alle plannen in die Nieuwekerk had. Het weet nu in ieder geval dat het minstens 2 keer moet scoren. En anders wordt het een verschrikkelijk lastig verhaal voor de promovendus die dit seizoen goed begon, maar daarna eigenlijk heel ver weg is gezakt. Ook van trainer wijzigde, maar ja, dat heeft ook niet heel veel extra punten in de wacht weten te slepen. De afgelopen weken werd het wel wat overwinningen geboekt, waar dus Nieuwekerk nu dus op een play-off plek staat. Maar de vraag is, blijft de ploeg daarop als het zelf verliest? Dat is de grote vraag. Maar goed, er is nog heel lang te spelen. Natuurlijk, dat is het voordeel als je vroeg op achterstand komt, zeg ik met een grapje. Maar het is geen goede start van Nieuwekerk. Daar op de as van het veld werd de bal verloren. En toen was het een heel makkelijk het paasje daar van Oulassil richting die grote spits Kortstam van Kruisland. Nu weer de bal verloren van Nieuwekerk. Oh, komt daar gelijk de volgende kans aan? Nee, met een slijding wordt getracht die bal voor te zetten. Maar die bal mist elke richting. En Nieuwekerk keeper De Geus kan die bal eenvoudig oppakken, probeert snel te hervatten, maar ziet niemand voor zich. Dan wordt er weer kort uitgespeeld. Ik zou dat dan nog even niet doen. Als je niet lekker in deze wedstrijd bent begonnen, legt de Geus die bal terug. Schiet hij de bal naar voren toe. Weet Kruisland weer op te pikken. En dan Nieuwekerk misschien. Nee, die bal wordt ook niet door Vermeulen gepakt. Is het nu dan Van der Vleugel die hem oppikt? Van der Vleugel die ziet ruimte bij Vermeulen, maar de bal gaat naar Fliep Den Hartog. Aan de linkerkant van het veld. Den Hartog dreigen. Sneller dan zijn tegenstander. Wordt vastgepakt, komt die bal voor. Kan nog kop worden. En daar is het al 1 tegen 1. Er is Vermeulen. Die zijn topscorers favoriete rol. Maar waar maakt goede actie van Philippe Den Hartog aan de linkerkant van het veld. Die ervaren routinier die toch ook al heel wat jaartjes meedraait. Vaak last heeft van fysieke pijntjes. Laat zien dat hij veel sneller is dan zijn directe tegenstander. Loopt hem heel eenvoudig voorbij op de eerste paar meters. En dan zet hij die bal prima voor. En vanaf een meter of 6 komt die bal prima op het hoofd van Kevin Vermeulen terecht. En de Vermeulen zorgt dus al in de 8e minuut dat die snelle 0-1 achterstand weer weg is gepoetst. Het is dus weer gelijk op Sportpark Dorenstein, waarin Nieuwekerk en Kruisland weer opnieuw kunnen gaan beginnen. Nou, vorige week had ik ook al zo'n leuke openingsfase. Toen CKC op bezoek ging bij Elsemonde, toen stond het na 3 minuten 1 tegen 1. Nu duurt het dus ietsjes langer, maar na 8 minuten is de stand weer gelijk. Maar goed, dan komt Kruisland alweer aan de bal aan de linkerkant van het veld. Nieuwekerk plooit nu massaal terug, wordt er druk gezet door captain Van der Vleugel. Van der Vleugel laat het dan eventjes lopen. Hij wel verantwoordelijk voor zojuist de balontfutseling, waardoor Nieuwekerk tot aanvallen kwam. Nu de diepe bal richting Kortstam. Oh, die wordt dan laten lopen door wie? Kortstam gaat dan naar de grond. Daar niks aan de hand. Hij zegt, hij wil ook van niks weten. Maar Kruisland houdt balbezit. Komt hij voorzet. Toch richting Toch richting Kortstam. En die kopt die bal heel gevaarlijk richting de tweede paal. Maar die bal die zeilt over de kruising heen en raakt uiteindelijk de bovenkant van het net. Daar was Kruisland heel snel alweer in de buurt van de goal van VV Nieuwekerk. Om daar had het zomaar alweer 1 tegen 2 kunnen staan. Hele leuke openingsfase dus van deze wedstrijd. Nieuwekerk nu met balbezit. Fleu van de Vleugel paast de bal goed naar de rechterkant van het veld. Weer Vermeulen in de 16. Gaat die bal weer heen richting wie? En dan wordt die bal tot hoekschop verwerkt. En ga ik die nog eventjes meepikken voordat we deze flitsen af gaan sluiten. Want heel Nieuwekerk nu op weg naar de 16 meter van Kruisland. Waar de keeper Roy de Weert zijn mannetjes op positie probeert te zetten. Nou, hij zet heel wat paarse poppetjes voor zijn neus in de 5 meter. Bij de eerste paal, tweede paal. En dan komt de hoekschop vanaf de linkerkant van het veld. Te kort, weggewerkt. Den Hartog pikt op. Dan weer de bal gebracht richting de cornervlag. Komt die bal weer voor? Kan er gekopt worden? Nee, schiet die bal door. Wordt die bal weer naar de tweede paal gekocht. Nou, de goede kans op de 2-1. Maar de bal van de doellijn afgehaald. Nou, Nieuwekerk rammelt opeens aan de deur. Het houdt nu ook balbezit. Bal voorgezet door Van der Vleugel. Van der Vleugel ziet die bal via een hoofd van een kruislandverdediger tot hoekschop gepromoveerd te worden. Ja, nu is het toch echt wel te leuk om hier weg te gaan. En pakken we deze hoekschop ook nog eventjes mee, Marvin. Bij die 1-1 stand na 10 minuten spelen. En die kruisland dus heel snel op 0-1 kwam. Maar amper 2 minuutjes later was daar dus alweer de gelijkmaker via Kevin Vermeulen. Vermeulen dan. Die meldt zich nu ook in de 16 meter van de kruisland. Komt die bal voor bij de eerste paal. Weer tekort weggekopt en kan kruisland wellicht aan counteren gaan denken. Maar er is Fliep Hartog die zijn verdedigende werk doet. En paast de bal terug op keeper De Geus. Leuke openingsfase dus. Zoals gezegd 11 minuutjes onderweg bij een 1-1 stand tussen Nieuwekerk en Kruisland.
0: Ja, we komen uiteraard zometeen weer terug bij Sportpark Torenstein voor die wedstrijd. Die dus, zoals Ilko zelf al aangaf, leuk is begonnen. Ik heb ook even gekeken naar de andere wedstrijden van de regio teams. Maar daar zijn op dit moment nog geen ontwikkelingen voor zover ik kan zien. Dus mochten daar ontwikkelingen zijn, dan zal ik dat uiteraard melden in deze uitzending. Gaan we zo weer terug naar Ilko. Hebben we hier eerst de Studio Killers.

0: Ja. Ja, laten we gewoon weer teruggaan naar Ilko de Bruin voor de wedstrijd van Nieuwkerk.
1: 1-1 de stand na een kwartiertje spelen. De laatste paar minuten spel stilgelegen vanwege een botsing tussen een speler en de keeper van Kruisland. En dat had even een behandeling nodig. Toen zag je gelijk alle spelers richting de zijkant vluchten om daar de nodige ladingen water te verwerken. En even het gezicht en de rug en alles wat maar even aangeraakt kon worden met een plens water even te bevochtigen. En dat was dus de eerste gratis drankpauze. Nu Nieuwkerk ontfutselt daar de bal weer op het middenveld. Nu weer gelijk weer gezocht richting Den Hartog. Den Hartog knijpt nu binnen toe. Heeft dan een lastige paas in huis. Waar Nieuwkerk eigenlijk niks mee kan. Moet het eventjes achteruit. En dan de zijkant zoeken bij Van der Vleegel. Van der Vleegel, de captain. Die kijkt, is er ruimte in de 16 meter. Vindt daar Vermeulen. Die heeft dan moeite met die bal aan te nemen. Maar levert het hem dan wel te bezorgen bij Den Hartog. Aan de linkerkant van het veld. Den Hartog dreigen. Knijpt dan naar binnen toe. Het is te ver om te schieten. Schept dan de bal richting de 16 meter. Richting tweede paal. Dat lukt niet. En dan nu weer die hele vervelende en goede spits van Kruisland. Amtman die daar tussen weet te knijpen. En Kruisland weer met balbezit er vandoor kan gaan. Oh, daar komt de Geus. Gaat weer terug. Dit levert de kans op voor Kruisland. Komt de Kruisland met een schot. En een goede redding van keeper de Geus. Die dus in eerste instantie daar twijfelt om te komen. Dan lijkt het erop alsof hij te veel ruimte daar laat bij de eerste paal. Maar is hij op tijd terug om die bal te verwerken. Voordat daar Kortstam weer gevaarlijk kan worden. Die sterke spits van Kruisland. Die dus de 0-1 op de borden zetten. Na onoplettendheid in de defensie van Nieuwkerk. Nu de hoekschop voor Kruisland. In de 17e minuut van deze wedstrijd. Bij die 1-1 gelijke stand. Hoekschop vanaf de rechterkant van het veld. Veel mensen van Kruisland. En alleen Philippe Den Hartog namens Nieuwkerk. Halverwege de eigen helft. De rest terug in de eigen 16. Wordt die bal weggewerkt. Ja, die is dan automatisch voor Kruisland. Dat kiest ervoor om de bal weer richting de rechterkant te spelen. Dat is een goede keus. Komt die bal voor. Gevaarlijk voor. En dan gaat die bal niet erin. Oei, oei, oei. Wat een kans is dit voor Kruisland. Want in een melee van spelers komt die voorzet zomaar voor de voeten van Jawad Al-Morabit. En die grijpt nu ook naar het hoofd van deze had ik binnen moeten schieten. En dat ziet hij goed. Want vanaf een meter of 6 had deze bal gewoon binnengeschoten moeten worden. De Geus krijgt nu de bal per ongeluk tegen zich aangeschoten. Maar daar is Al-Morabit namens Kruisland met een enorme kans op de 1-2. Kruisland houdt balbezit. Nieuwkerk gaat dan nu drukken op die defensie van Kruisland. En gaat die bal helemaal terug richting de keeper van Kruisland. Dan is die bal ondertussen al over de zijlijn heen geweest. Volgens een been van een Nieuwkerk-speler. Zo geeft scheids- en grensrechter aan en kan Kruisland gooien. Hebben ze inmiddels gedaan op de as van het veld. Het balbezit voor de bezoekers die aan een gelijkspelletje genoeg hebben. Maar daar vooralsnog niet naar kijken. Nu weer een gevaarlijke bal. Diepe bal. Wordt er weer buitenspel gevlacht. Nou, hier heb ik mijn twijfels over. Maar de scheidsrechter neemt direct het vlagsignaal van zijn assistent over. Nu de diepte gezocht bij Den Hartog die eventjes uitgeweken is. En vanaf de linker naar de rechterkant. Maar reageert echt niet op deze diepe bal. Want die bal was veel te scherp. Daar kon Den Hartog helemaal niks mee. En kiest er dan ook terecht voor om zijn energie te bewaren voor een bal waar hij wel op kan lopen. Kruisland nu met balbezit. Gaat de bal rond op de as van het veld. Wordt daar ruimte gezocht, maar nog niet gevonden. Moet die bal eventjes terug. En dan wordt hij toch diep gespeeld. Oh, daar komt weer een kans hoor. Er komt weer een kans voor Kruisland. En dan gaat die bal voorlangs. Weer die gevaarlijke spits gevonden van Kruisland. En is het Kortstam die daar de bal voorlangs schiet. En niet voor zorgt dat Kruisland op een 1-2 voorsprongen is gekomen. En nu de achterbal voor Kevin de Geus. De Geus nu laat die bal over aan zijn defensie aan Homan. Homan dan paast die bal weer terug richting de Geus. De Geus dan nu met de diepe bal. Die is niet altijd zorgvuldig. Kan Philippe Den Hartog daar misschien wat mee? Probeert ze zijn lichaam goed te gebruiken. Dat doet hij wel. En dan gaat die bal toch over de zijlijn heen. En kan Kruisland gaan gooien. Kleine 20 minuutjes onderweg. Vermakelijke eerste helft tussen Kruisland en Nieuwkerk. Het staat 1-1. Maar het had zomaar al 1-3 kunnen staan. Dus Nieuwkerk zal heel alert moeten blijven. Om niet snel tegen een nieuwe achterstand aan te lopen.

0: Ja, George Michael hoorde hier op Radiokapelle en de lokale omroep Krimpen. Gaan wij weer snel terug naar die wedstrijd tussen Kruisland en Nieuwekerk. Jokko.
1: Ja, waar het spel weer stil ligt. Nu is de keeper van Nieuwekerk gekwetst. Hij bokst de bal uit een hoekschop weg uit zijn eigen 5 meter. Maar lijkt daarbij zijn knie of in ieder geval zijn enkel van zijn linkerbeen gekwetst te hebben. Nou, dat geeft de scheidsrechter gelijk tijd om beide ploegen naar de zijkant te sturen voor een drinkpauze. Nou, dat wordt natuurlijk gretig gebruik van gemaakt. Maar voor keeper De Geus ziet het er niet goed uit. En zo ligt deze eerste helft voor de tweede keer voor wat langere tijd stil. En lijkt het erop dat Nieuwekerk de reservekeeper in moet gaan brengen. De Geus wordt nog steeds behandeld. Heeft de handen voor het hoofd, voor de ogen geslagen. En dan weet je eigenlijk meestal wel genoeg. Het lijkt erop dat het wat rekken is van de behandeling. Zodat de reservekeeper wat meer tijd krijgt om klaar te maken. En goed, hij staat nog niet langs de zijlijnen klaar. En dat geeft ons in ieder geval tijd om naar wat tussenstanden te kijken. Want zoals gezegd in de voorbeschouwing is Nieuwekerk afhankelijk van de tussenstand en einduitslag uiteindelijk of het rechtstreeks weet te handhaven of niet. En dan zou NSVV in ieder geval moeten verliezen op bezoek bij IFC. Maar ja, NSVV die denkt van daar doen wij niet aan mee. Die hebben inmiddels de voorsprong gepakt tegen IFC. Dus NSVV staat voor Heijnen Noord. Dat staat nog wel op 0-0 op bezoek bij Unitas. Dus dat zou ook nog een ontsnappingsroute kunnen zijn voor Nieuwekerk. Wat in ieder geval zelf eerst moet winnen van Kruisland om Kruisland te passeren. En dan gaat het daarna erom wat de andere ploegen doen. Want als Nieuwekerk zelf niet wint, dan wordt het een lastig verhaal. Dan moet het zelfs waken dat het niet rechtstreeks gaat degraderen. Dan is het afhankelijk van de uitslag van Papendrecht. Nou, je hoort het al. Veel afhankelijkheden tijdens deze laatste speelronde in die eerste klasse. De bal rolt inmiddels wel weer. Want keeper De Geus staat. Hij gaat dus door blijkbaar. Nou goed, kijken hoe lang hij het volhoudt. Het heeft wel een minuutje of 4 geduurd. Bal niet over de zijlijn. Vindt de grensrechter van wel. Nou goed, hij staat er beter voor dan ik. Dus zullen we maar zeggen dat hij het bij het juiste eind heeft. En de ingooi dus voor Nieuwekerk. Een metertje of 6 voor de middenlijn. Nog wel op de eigen helft. Aan de rechterkant van het veld moet dat dan gaan gebeuren. Nou, die eerste helft die dus heel erg vermakelijk begon. 6e minuut 0-1, 8e minuut 1-1. Vermeulen doelpunt te maken voor Nieuwekerk. En die stand staat nog steeds op de borden. Al was het wel Kruisland wat 2 enorme kansen heeft gekregen. Eigenlijk 3 om de stand op 1-2 weer te brengen. Maar die kansen werden niet benut. Dus staat die gelijke stand nog steeds op de borden. Nieuwekerk nu achterin de bal rondspelen. Homan die wil naar de zijkant aan de linkerkant. Maar die bal wordt goed afgedekt. Dus gaat hij even terug richting zijn keeper. De Geus. Met een pijn vertrokken gezicht schiet hij de bal naar de zijkant toe. Die bal wordt dan uiteindelijk verwerkt op het middenveld door Nieuwekerk. En dan wordt die bal weer terug naar achteren gespeeld. Dan krijgt Homan een lastige bal. Kiest hij weer voor de weg terug richting keeper De Geus. En dat geeft wel aan hoe hoog.
2: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 3 uur.
3: Ik ben Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer 2 routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
6: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt me haar.
5: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
2: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het Onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
2: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van IJsselsport. We gaan snel terug naar Sportpark Dordrecht om te kijken of iets is gebeurd tijdens het nieuws in de wedstrijd Nieuwekerk tegen Kruisland. Ilko?
1: Nee, niet heel veel. Een halve blessure van Fliep de Hartog. Het spel heeft dus weer eventjes stilgelegen. Maar tussen Nieuwekerk en Kruisland staat het na 33 minuten nog steeds 1-1.

0: programma met uithoudingsvermogen. Dit is IJsselsport.
1: Ja, dit is nog steeds IJsselsport. We hoorden dat er tijdens het nieuws niet heel veel was gebeurd bij de wedstrijd tussen Nieuwekerk en Kruisland. We gaan snel weer terug naar Eelco Rubberijn.
2: 37 minuten onderweg. 1-1 de stand hier op Sportpark Dorenstein. In die wedstrijd tussen Nieuwekerk en Kruisland. Dus terwijl we natuurlijk ook gewoon eventjes aan het kijken zijn wat er op die andere velden gebeurt in die eerste klasse. En als daar wat spannends tussen staat, dan gaan we dat natuurlijk gelijk melden. NSVV op voorsprong. Papendrecht nog steeds gelijk. Wat dat betreft kunnen we kijken naar die standen tot we ons wegen. Maar Nieuwekerk moet eerst zelf winnen voordat het naar die andere velden kan gaan kijken. Oranje-Wit Papendrecht dus 1-1. Unitas Heijenoord 0-0. En IFC NSVV, en die is het meest vervelend. Daar staat het 0-1. Hoekschop Kruisland, komt die bal voor. Oh, die bal schiet door. Komt daar een kans aan? Ja, randje 16. Bal gekraakt daar door Menno Hooman, de centrale verdediger van Nieuwekerk. Maar levert wel een hoekschop op nu vanaf de andere kant van het veld. Dus Nieuwekerk blijft toch flinke delen van die eerste helft onder druk staan. Het kwam dus wel heel snel dus weer op gelijke hoogte. Een goede aanval via Van de Vlegel en de voorzet uiteindelijk van Felipe den Hartog. En de treffer met het hoofd van Vermeulen, de topscorer van de IJsselsportregio. En die stand staat nog steeds op de borden. Komt die hoekschop daarvoor? Kan er gekopt worden? Ja, door Nieuwekerkse defensie. En kunnen ze misschien snel uit gaan breken. En dan is het daar Vermeulen aan het werk gezet. Nou, die is één mannetje kwijt. En dan kan hij richting de 16 meter van Kruisland. Dan speelt hij de bal net te ver voor zich uit. Kan die bal eenvoudig verwerkt worden door de defensie en de doelman van Kruisland. En kan die ploeg wellicht weer snel aan counteren gaan denken. Maar Nieuwekerk staat nog met heel veel mensen achter de bal. Dus is deze bal, die ook nog eens een keertje over de zijlijn heen gaat, is niet al te best. Hier had Kruisland meer uit kunnen halen. Het is nu een ingooi voor Nieuwekerk, precies op de middenlijn. Kan dat gaan plaatsvinden. En is het Nieuwekerk wat eens kijkt of er wat mensen vrijlopen. Nou, misschien op het middenveld bij Van Liemt. Die dus als een, gaat die bal heen. En is het Van Engel die ertussen zit. Van Engel die zijn laatste wedstrijd voor Nieuwekerk speelt. Ik weet de bal niet onder controle te krijgen. Hij ziet Kruisland er vandoor gaan. En dan wordt daar die bal verlengd met het hoofd. Waardoor Kruisland een ingooi krijgt. Halverwege de helft van Nieuwekerk aan de linkerkant. En weinig ondersteuning nog. Dus is het even afwachten totdat die ingooi genomen gaat worden. En dan die bal op het middenveld opgegooid. Nou, weinig Nieuwekerkers die zich druk maken om die bal. Dus blijft Kruisland daar eenvoudig in balbezit. Op de as van het veld wordt die bal gepaast. Nou, en dan nu wat actie misschien. Ja, één goede actie, twee goede acties. En dan randje 16 is gevaarlijk. En dan gaat die bal nog een keertje de 16 meter in. En is het een overtreding daar gefloten in het voordeel van Nieuwekerk daar op de penaltystip. Hij geeft gelijk aan, geen overtreding van de verdediger. Maar andersom. Een aanvallende fouten dus gezien door de Leidsman. En Nieuwekerk kan dus gaan hervatten met een vrije trap. We zitten in de 40ste minuut van deze wedstrijd. Maar we hebben een drinkpauze gehad en twee wat langere blessures van beide doelmannen. Beide lagen ze enkele minuten op de grond. Dus zal de eerste helft zeker met een minuut of 5-6 verlengd gaan worden. Dus we hebben nog wel 10 minuten te spelen in die eerste helft. Er komt Nieuwekerk weer. We hebben ruimte gevonden bij den Hartog. Die even zijn plek aan links heeft verlaten en naar rechts is gegaan. Nou, deze tegenstander is hij ook te snel af. Achterlijn zoeken, voorzet geven. Die bal laag de 16 meter in. Kruisland met wat paniek uitverdedigen. Bal over de zijlijn heen geschoten. En kan Nieuwekerk dus gaan gooien. En dan houdt die ploeg wat druk op de defensie van de Kruisland. Alleen ja, tot echt grote kansen is Nieuwekerk de afgelopen 20 minuten niet gekomen. En Kruisland, dat blijft echt een hele gevaarlijke ploeg hoor. Heeft een aantal hele goede aanvallers die het de defensie van Nieuwekerk levensgevaarlijk maken. En dan nu Kruisland de bal weer terug. De bal over de zijlijn heen gespeeld. Kan Kruisland gegooien, halverwege de eigen helft. Gaat die bal naar voren toe. Makkelijk verwerkt door Nieuwekerk. Van Engel dan nu richting wie? Nou, eigenlijk helemaal niemand. Gaat hij zelf maar druk zetten. Dat is makkelijk onderuit voetballen voor Kruisland. Maar dan de bal de diepte in richting Kortstam. Ja, die is veel te kort. Die claimt dan dat hij een arm in het gezicht heeft gekregen. En dan legt de scheidsrechter het spel stil. Nou, dat vind ik opvallend. Want zoveel is er niet aan de hand. En het is ook geen duidelijke hoofdblessure. Dus je gaat even toch polshoogte nemen bij kortstam. Nou, die wil niks van de scheidsrechter weten. Kijk, de gunt hem nog ineens een blik waardig. Dat is een beetje opvallend als de leidsmannen voor jou het spel stillegt. Maar hij vindt natuurlijk dat er een overtreding op hem was gemaakt een aantal minuten geleden. Daar wil de scheidsrechter niets van weten. We zitten officieel nog een minuutje of drie voor het rustsignaal. Maar geloof mij, dat gaat echt nog wel wat langer duren. 1-1 de stand.

0: Ja, Love Note War van Jason Derulo. Hier nog steeds bij IJsselsport. En dan gaan we ook even kijken naar die andere wedstrijd van Zwervers. Die ook nog ergens om gaat. Want zij kunnen eventueel de na-competitie nog ontlopen. Ik had hier de tussenstand erbij. Maar die is opeens weg. Gaat lekker. Oh. Zwervers. Die spelen tegen Binnenmaas. Die staan op dit moment op 0-0. En als ik even kijk naar hun directe tegenstander, dat is dan de amateurs van Sparta. Die staan op 28 punten, Zwervers op 26 punten op dit moment. Even kijken. En als ik dan kijk naar... naar die wedstrijd. Moet ik even kijken. Ja, die staan op dit moment op 0-0. Dus ook daar, ja, als Zwervers dus die na-competitie nog wil gaan ontlopen, ja, dan moeten ze sowieso gaan winnen vandaag. Wij gaan snel terug naar de wedstrijd Nieuwekerk tegen Kruisland. Hoe is het daar, Ilko?
1: 1-1. De blessuretijd is ingegaan en je zegt het inderdaad goed. Zwervers moet winnen op bezoek bij koploper Binnenmaas, wat dus bij winst kampioen is. En daar zit nog een maar een en bij. Moet Neptunus verliezen. Anders dan heeft Zwervers niets aan die overwinning bij Binnenmaas. Maar goed, dat wordt allereerst al een hels karwei. Datzelfde geldt natuurlijk voor Nieuwekerk. Dat moet eerst zelf winnen. En dan pas kan het kijken naar de andere velden. Blessuretijd loopt. Nieuwekerk verspeelt de bal. Dan komt een mogelijkheid wellicht voor Kruisland. Oh, want daar gaat wel heel makkelijk daar aan de rechterkant iemand helemaal vandoor. 16 meter in. Bal voorzetten. En daar weer die gevaarlijke spits Kruisland. Die drie man naar zich toe trekt. Waardoor er een schotkans op een meter of 12 ontstaat. Die bal wordt volgens mij door de Nieuwekerk defensie nog van richting veranderd. Maar scheidsrechter wil niks weten van een hoekschop. Wat het volgens mij wel was. En dan is het nu weer een bal die daar gepakt is. En is de scheidsrechter die eventjes wat mensen van Kruisland bij zich roept. Dat hij geen gemekker wil horen over zijn beslissingen. En geeft duidelijk aan, het is nu klaar. We zitten in de blessuretijd van die eerste helft. Maar zoals gezegd, een drinkpauze en twee keer de doelmannen van beide ploegen die opgelapt moesten worden. En beide lagen zeker een minuut of vier op de grond. En vandaar dus die extra tijd. Nu Nieuwekerk via Vermeulen. Handigheidje, randje 16. Bal scheppen richting Fliep den Hartog. Den Hartog, die staat dan buiten spel. Ja, dan sta je niet op te letten. Fliep den Hartog heeft vaak commentaar richting zijn ploeggenoten als hij een bal niet goed krijgt van een van hen. Maar nu moet hij zichzelf in de spiegel maar even goed aankijken. Want hier had hij veel scherper moeten zijn. Want hier lag echt heel veel kans en ruimte voor Nieuwekerk om een dikke mogelijkheid te creëren. Maar Den Hartog staat dus te slapen. En staat buitenspel. Anders had hij zomaar vanaf randje 16 uit kunnen halen op de goal van Kruisland. Nu weer een bal over de zijne heen. Moet er weer een nieuwe bal komen. En dan neemt het allemaal extra tijd in beslag. Die de scheidsrechter vast wel bij gaat trekken. Kijkt eventjes op zijn klok. Maar zal toch zeker nog een paar minuutjes door laten gaan. En deze wedstrijd die je natuurlijk energie vreet bij dit soort temperaturen. De ingooi dan. Weggewerkt uit de 16 meter. Van Engel kan er niet bij. Ook Van der Vlegel kan er niet bij namens Nieuwekerk. Betekent dus dat Kruisland balbezit houdt. Op de as van het veld ligt er wel wat ruimte voor een schot. Komt dat schot inderdaad ook. Bal aangeraakt door de defensie van Nieuwekerk. En is het keeper De Geus die op het verkeerde been staat. En nog ten nauwe nood richting de andere hoek kan bewegen. En ten koste van een hoekschop die bal uit zijn goal weet te tikken. Anders was het zomaar op een hele lullige manier 1 tegen 2 geweest. Maar nog voor de pauze krijgt de Kruisland dus de hoekschop te nemen. Nu vanaf de rechterkant van het veld. Alleen Den Hartog blijft staan in de middencirkel. Houdt twee man van de Kruisland bij zich. Een derde laat zich ook nog zakken. En voor de rest iedereen terug in de 16 meter van Nieuwekerk. Dan wordt die bal veel te laag bij de eerste paal geschopt. Door Kruisland kan dat makkelijk verdedigd worden door Vermeulen namens Nieuwekerk. Maar ja, omdat er niemand van Nieuwekerk voorin staat om die bal aan te nemen, kan Kruisland nog een keertje de bal de 16 meter inbrengen. Dat doen ze dan nu. Bal in twee instanties weggewerkt. Maar Kruisland pikt weer op. As van het veld. Nu wel druk van de bezoekers. Die ruiken aan een 2 tegen 1. Komt die bal voor bij de eerste paal. Keeper De Geus reageert alert. En gooit die bal snel uit naar Vermeulen. Vermeulen is alleen samen met Fliep den Hartog. En kiest dan de verkeerde kant. En maakt dan ook nog eens een keertje de aanvallende overtreding. Kruisland met de vrije trap. Doen ze snel. Iets wat te snel, want deze bal is niet zorgvuldig. En dan is het rust. En kunnen alle spelers een verkoelende plons gaan nemen in de kleedkamers. Na een vermakelijke eerste helft. In ieder geval eerste vermakelijke half uur. Want het laatste kwartiertje is niet al te denderend meer om naar te kijken. Maar de stand is in ieder geval wel gelijk tussen Nieuwekerk en Kruisland. 1-1. Een snelle gelijkmaker in de 8e minuut. Gescoord door Nieuwekerker Vermeulen.

0: programma van de IJsselregio. IJsselsport, amateurvoetbal.
1: Ja, bij die wedstrijd tussen Nieuwekerk en Kruisland staat dus 1-1. En daar is het op dit moment rust. Dat geeft ons even de mogelijkheid om te kijken naar alle andere wedstrijden die gespeeld op dit moment worden in onze regio. CVV Zwervers tegen Binnenmaas. Of ik moet eigenlijk zeggen Binnenmaas tegen CVV Zwervers. Er staat op dit moment dus nog 0 tegen 0. Bij Spartaan 1920 tegen DCV staat het ook 0 tegen 0. Nieuwekerk tegen Kruisland. Daar staat het dus 1 tegen 0. Tegen 1. Capelle die speelt vanmiddag om 4 uur tegen Smitshoek. Dus die wedstrijd die begint over ongeveer een half uur. Even kijken, dan hebben we nog DCV. Die heb ik net genoemd natuurlijk. VV Groenweg tegen EMM 21. Daar staat het op dit moment 1 tegen 0. En dan hebben we ook nog Moerkap. Maar volgens mij vanuit Moerkapelle heb ik... daar is nog geen tussenstand van beschikbaar. Die hou je nog van mij te goed. Zometeen dus het vervolg van die wedstrijd tussen Nieuwekerk en Kruisland. Laten we eerst gewoon nog wat muziek draaien.

0: Ja, Crisscross Amsterdam hoorde je. Even kijken, we zien, of ik krijg net door dat VV Groeneweg zojuist op voorsprong is gekomen tegen EMM. Daar is het 2-1 geworden. Dat is daar dus die tussenstand. En dan gaan wij weer terug naar Eelco de Bruin op Sportpark Dorrestein. Want de wedstrijd tussen Nieuwekerk en Kruisland tijdens de tweede helft begonnen.
1: Dat klopt helemaal. Derde minuut van die tweede helft. Nieuwekerk nu met de bal de diepte in aan de linkerkant van het veld. Bij die 1-1 stand nu de overtreding gemaakt. Ligt weer een speler geblesseerd op het veld. Nu de van Nieuwekerk ligt bovenop de hoekschopvlag. Nou ja, die hoekschopvlag die gaat vanzelf weer overeind. Dat is nu het geval. Komt die speler ook overeind? Of gaan we nu alweer gelijk een blessurebehandeling krijgen? Nee, de speler krijgt een handje van de scheidsrechter en krijgt de vrije trap mee. En dan hebben we het allemaal over Wijngaarden. Die namens Nieuwekerk gevaarlijk mee opstoomt daar aan de rechterkant van het veld. Die verdediger van Nieuwekerk dwingt dus de vrije trap af. En die gaat genomen worden vanaf die rechterkant, vlakbij de hoekschopvlag, metertje of 3-4 daar vandaan. En dat is waarschijnlijk gewoon een mooie plek voor een indraaiende bal. Een aantal mensen van Nieuwekerk staan daar inderdaad ook klaar. Mannetje of 5 in het 16 meter gebied voor keeper De Weert van Kruisland. Maar die bal die wordt kort bij de eerste paal getrapt. Ja, daar staat helemaal niemand. Dus snap ik deze optie van Steven van der Vleegel niet helemaal. Maar goed, hij is de man die het had bedacht. Had vast iets moois in gedachten. Nieuwekerk houdt wel op balbezit. Omdat Kruisland die bal over de zeilen heen trapt. Ter hoogte van de middenlijn kan Nieuwekerk gaan gooien. Daar. Nou, het duurt allemaal wat. Dan komt inderdaad dan nu de ingooi van Wijngaarden richting Vermeulen. Die verliest het kopduel. Ziet dat de bal op het middenveld wel wordt opgepikt. Nu snel de zijkant gezocht bij Philippe den Hartog. Tegen de zeilen aangeplakt. Knijpt hij naar binnen toe. Eén mannetje voorbij. Achterlijn gezocht. Bal terugtrekken. Ja, die is dan te matig. Die voorzet. Eigenlijk doet hij alles goed. Behalve de voorzet. Dat deed hij in de 8e minuut een stuk beter. Toen zorgde hij ervoor dat Vermeulen prima binnen kon koppen van een metertje of 6. Maar nu zijn zijn voorzet eigenlijk al sinds die assist op die, bij die gelijkmaker eigenlijk ondermaats. Nu de bal kwijt door Van Engel. En dan kan daar Kruisland gevaarlijk. En vandoor is het daar die spits Kortstam die de openingstreffer maakt in de 6e minuut. Die 0-1. Die kan dit niet belopen. En Nieuwekerk nu aan de andere kant. Goede bal. Het verlengen is het in ieder geval het idee van Van der Vleegel op Vermeulen. Alleen Van der Vleegel komt net niet hoog genoeg. En gaat die bal dus in de handen van de keeper De Weert van Kruisland. Die heeft de bal inmiddels uitgegooid. Kijkt dus om zich heen. Daar de Tarifite heeft de bal. Paast de bal dan terug richting zijn centrum. De Grauw. Die paast de bal weer breed. En zo gaat het in een langzaam tempo. Nu dat Kruisland opbouwt. Nu dan op de helft van Nieuwekerk aangekomen. Nou, er ligt er wat ruimte. Niet echt. Want Nieuwekerk is met veel mensen terug op eigen helft. En dan wordt die bal wel goed opgepikt daar. Door Kruisland. Oh, handige actie daar. Handige actie. En voorlangs geschoten. Wat een actie daar van Vient. Die daar iedereen zijn hielen laat zien. En dan ook nog twee man van Nieuwekerk uitspeelt. Maar de bal dan iets wat te gehaast richting de verre hoek van keeper De Geus stuurt. Want dit was toch wel een hele grote kans voor Kruisland om de 1 tegen 2 op de borden te schieten. En van dit soort kansen heeft Kruisland toch echt al 3-4 keer gehad hoor. Dus wat dat betreft is het een wonder dat die ploeg pas 1 treffer heeft gemaakt. En daardoor Nieuwekerk nog steeds in leven heeft. Nog steeds die kans om een wedstrijd winnend af te sluiten. Alleen moet het wel een stuk nauwkeuriger gaan. Want het is heel erg slordig wat Nieuwekerk doet. Dan nu de vrije trap gegeven en wordt die bal boos weggeschoten daar door Sally. Ja, die krijgt dan een gele kaart. Nee, krijgt hij niet. Nou, dus dit is toch echt wel een gele kaart waard. Want het fluitsignaal heeft al lang geklonken. En hij blijft dan gebaren. Dit is geen buitenspel, dit is geen buitenspel. Gaat er met de bal vandoor. En schiet die bal dan hard naast de goal van Nieuwke keeper De Geus. En mooi daar gewoon eigenlijk een gele kaart voor te geven. Maar goed, scheidsrechter houdt het nog bij 0 gele kaarten. Vooralsnog deze wedstrijd. Vrije trap voor Nieuwekerk. Homan die dat gaat doen. Kijkt dus om zich heen. Ziet eigenlijk heel weinig beweging. En staat dan nog steeds klaar om die vrije trap te nemen. De scheidsrechter nog steeds met de hand in de lucht. Dan nu de bal naar voren toe richting Vermeulen. Vermeulen aannemen. Het mannetje in zijn rug. Dan heeft hij te veel moeite om die bal onder controle te krijgen. Kan Kruisland er vandoor. En dan is het zoeken naar wat vrije mensen aan de kant van Kruisland. Nou, de Grauw dan. Paast de bal in de middencirkel in richting Sally. Sally met een diepe bal. Nou, daar reageert niemand op, want Al Morabit bewoog de andere kant op. Die Al Morabit gaat wel dan wel achter de bal aan. Maakt het Nieuwekerk moeilijk, maar daar komt Nieuwekerk goed voetballend uit. Nu ligt er misschien wat ruimte als het snel gaat. Dit duurt net wat te lang van de vleugel. Van de vleugel dan. Dat gebeurt allemaal rond de middenlijn. Dan nu de zijkant gezocht richting Den Hartog. Die bal is goed, maar ook goed verdedigd. En is het de ingevallen Rens Blok die moet verdedigen tegenover Vient. Dat doet hij niet echt. Moet wel goed meelopen dan, anders ligt er heel veel ruimte daar. Oh, dan komt Kruisland weer heel goed uit hoor. Hoopman die stapt net op tijd in. Dan raakt die bal half. Vient dan. Vient namens Kruisland. Paast die bal af. Weer een kans voor Kruisland. En dan gaat die bal erin. Ja, het was het wachten erop. Hè. Het is weer die gevaarlijke spits Kortstam die me nu heel eenvoudig weet binnen te lopen. Maar je ziet het aankomen. Ik roep het eigenlijk al een half uur lang. Dat het wachten is eigenlijk op die tweede van treffer van Kruisland. Want het is echt een rommeltje achterin bij Nieuwekerk. Dit is ook weer zo heel matig verdedigd. En alles valt dan goed voor Kruisland. En is het ook nog een gele kaart gegeven voor een van de wisselspelers van Kruisland. Die daar te enthousiast het veld in gaat om te juichen bij de 1 tegen 2 van Kortstam. Maar Kortstam met zijn tweede zet de bezoekers op een 1 tegen 2 voorsprong. En nu wordt het echt rekenen en rekenen geblazen voor Nieuwekerk. Want Nieuwekerk zit niet lekker in die wedstrijd. 1-2 de achterstand voor de thuisploeg.

0: Ja, we hoorden dus zojuist dat Nieuwekerk op een 1-2 achterstand is gekomen. Laten we gewoon snel weer terug gaan naar Eelco de Bruin die daar een verslag voor ons doet.
1: Dat is correct, Marvin. En Nieuwekerk staat nu te bibberen. Want het is Papendrecht wat op 1-1 staat op bezoek bij Oranje-Wit. Papendrecht staat daarmee gelijk in het aantal punten met Nieuwekerk. Maar Nieuwekerk heeft een veel beter doelsaldo. Ja, mocht dat zo blijven, dan gaat Nieuwekerk de play-offs in. Maar het kan dus ook nog zomaar rechtstreeks degraderen. IFC NSVV, daar is het inmiddels 1-1 geworden. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken. Trouwens, nu gescoord bij Hekkensluit Unitas tegen Heinenoord. Het is daar 1-0 geworden. Ja, dat zou ook nog een mooie zijn voor Nieuwekerk. Maar ja, dan moet de ploeg eerst zelf winnen. En daar is het op dit moment heel ver van verwijderd. 57ste minuut, 1-2 de stand. En bij die goal is er het een en ander gebeurd bij de zijlijn. Want er was een aantal commotie rond doelpunt te maken. Kortstam, de donkere spits van Kruisland. Het lijkt daar dat er daar wat gezegd is. Want hij was witheet en amper tot bedaren te brengen. Misschien wat bij een van de toeschouwers. Ik heb het niet goed meegekregen. Het is in ieder geval wel de scheidsrechter die naar de zijkant is gegaan. En wat verantwoordelijke mensen van Nieuwekerk daar heeft aangesproken. Om in ieder geval daar wat te doen. Nu een overtreding van Tarifiet. Die krijgt dan als eerste speler die binnen de lijnen staat een gele kaart. Want hij schopt daar Vermeulen onderuit. Is daar net iets te laat. Zo zwaar is het niet. Maar het is wel een overtreding die geel waard is. Van Nieuwekerk dus de vrije trap. En het zal dus een wondertje nodig hebben. Want het is eigenlijk al heel de wedstrijd. De mindere van Kruisland kwam dus wel snel op gelijke hoogte via de treffer van Vermeulen. Maar eigenlijk zag je in het vervolg van die wedstrijd dat Kruisland toch wel wat de betere ploeg is. Voetballend makkelijk onder de druk van Nieuwekerk vandaan komt. En Nieuwekerk eigenlijk zelf tot kansen weten te komen. Nu ook weer een vrije trap die kort wordt genomen. Kruisland gelijk met druk. Bal ingeleverd dan bij Den Hartog. Den Hartog knijpt er binnen toe. Hij krijgt er gelijk 4 man op zijn nek. Ja, en dan speelt hij de bal te ver voor zich uit. En dan ziet het er leuk uit als het lukt. Maar nu lukt het niet. En is er gelijk een countermogelijkheid voor Kruisland. Komt die bal daar bij de rand 16? Kan er misschien geschoten worden? Nee, dit is wel een aardige combinatie. Maar Sally krijgt de bal niet terug bij Kortstam. De man die dus 2 keer scoorde. En die komt nu niet in balbezit. Gevaarlijk in balbezit in de 16 meter van Nieuwekerk. Ja, Nieuwekerk zal risico's moeten gaan nemen. Want aan een 1-2 nederlaag geeft het helemaal niks. Dan is het echt afhankelijk van het resultaat van Papendrecht. Of het play-offs gaat spelen of misschien wel rechtstreeks degradeert. Dus ja, de ploeg moet wat forceren. Hoe ze dat gaan doen, geen idee. Misschien wat wissels erin gooien. Ik zie één iemand warm lopen aan de kant van Nieuwekerk. En verder eigenlijk amper beweging rond de dugout van de thuisploeg. Die dus op achterstand staat tegen Kruisland. We hebben een uur exact gespeeld op een bloedverziekend heten Dorrestein. Waar Nieuwekerk de meeste last van lijkt te hebben. Want het is inspiratieloos en het speelt met weinig energie. Zeker in deze tweede helft. En Kruisland dus verdient op die voorsprong van 1-2.
0: Ja. Even kijken. En dan kijken we even verder naar die competitie van Nieuwekerk. De tussenstanden bij de andere wedstrijden. Ja, zoals Eelco net al aangaf. Kruisland eigenlijk. Of Nieuwekerk tegen Kruisland 1-2. Unitas tegen Heinoord. Dan staat het 1-0. IFC tegen NSVV 1-1. En BVCB tegen Almkerk 0-1, RVVH tegen Spijkenisse 2-0, Oranje-Wit tegen Papendrecht 1-1, Nieuw-Lekkerland tegen Nieuwehoorn, daar staat het 0-1. Als we dan even naar de ranglijst kijken, ja, Nieuwekerk dus nu nog op een 12e plek met 26 punten, Papendrecht ook 26 punten op dit moment, maar Nieuwekerk dus een beter doelsaldo, staan op dit moment op een doelsaldo van min 12 en Papendrecht op 22, als ik goed reken. Nieuwekerk die moet eigenlijk. Papendrecht mag inderdaad niet winnen. Nieuwekerk moet eigenlijk gewoon winnen. Om die play-offs in ieder geval veilig te gaan stellen. Mochten er ontwikkelingen zijn op die andere velden, dan hoor je dat uiteraard hier. En hier gaan we gewoon nu nog een plaatje draaien.

0: 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
3: In de sloppenwijken van Zuid-Afrika ontmoet ik moeder Maya en haar 3 kinderen. Het ontbreekt aan alles. Geen school en bijna elke dag met honger naar bed.
4: Om voor me elke dag zo te zien, dan breekt me haar.
3: Kinderfonds Mama's helpt gezinnen zoals dat van Maya. De mama's geven ze eten, onderwijs en heel veel liefde. Help een kind voor maar 20 cent per dag.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, er gebeurt niets. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
10: Welkom bij het derde en laatste uur van IJsselsport. Voordat we teruggaan naar het veld, gaan we eerst even kijken wat de tussenstand is bij die andere wedstrijd tussen Oranje-Wit en Papendrecht. Daar is het 1-1 nog steeds. Hoe is het bij jou, Ilko?
11: Hier is het nog steeds 1-2, Marvin, tussen Nieuwekerk en Kruisland. Maar Kruisland is echt wel de betere ploeg, hoor. Het krijgt zojuist 2 dotten van kansen om de 1-3 en de Nieuwekerkse nekslag uit te delen. Dat doet het niet, zoals het eigenlijk heel de wedstrijd al het ene en de andere kansen om zeep helpt. En als dit Kruisland zo ziet voetballen, dan vraag je je af waarom ze zo laag staan. De scheidsrechter geeft nu aan drinkpauze. Nou, met nog een minuutje of 21 te gaan, snap ik die keus wel. Er lopen nog wat mensen warm aan de kant van de Kruisland die er zo meteen in gaan komen. En Nieuwekerk heeft besloten om 1-1 achterin te gaan spelen. Het heeft de centrale verdediger Hooman naar de kant gehaald. En Krastman, aanvallend ingestelde speler, die is op zijn plek, of nou niet op zijn plek, maar in zijn plaats gekomen. Meldde zich in de 16 meter, kreeg gelijk een bal op het hoofd. Dan wist die bal te weinig sturing te geven om het de keeper De Weert van Kruisland echt moeilijk te maken. Maar dat zijn de enige schermutselingen die Nieuwekerk sinds die 1-2 achterstand weet te creëren. En Kruisland, zoals gezegd, ja, echt al drie kansen gehad om de 1 tegen 3 binnen te schieten en de wedstrijd te beslissen. Hebben ze nog niet gedaan. Daardoor leeft Nieuwekerk nog steeds. Met nog een minuutje of 20 officiële speeltijd te gaan, kijkt de thuisploeg wel tegen een achterstand aan tegen Kruisland. 1 tegen 2.
10: Ja, en dan kijken wij ook eventjes naar de tweede klasse D zaterdag. Dat is de klasse waarin Zwervers actief is. En Zwervers die heeft nog een kans om de nacompetitie te ontlopen. Al wordt dat steeds moeilijker. Zij begonnen deze ronde met 25 punten. Stonden onder Neptunus. Neptunus die staat op dit moment voor met 1 tegen 0 tegen Brielen. En Zwervers die speelt vandaag tegen Binnen Maas. En daar staat het nog steeds 0 tegen 0. Dat houdt in dat zij blijven steken op dit moment nog op die 11e plaats. Met boven hun de amateurs van Sparta. Moet ik daar wel bij zeggen. Die hebben 28 punten en een doelsaldo van min 4. En Zwervers een doelsaldo van min 20. Dus ja, mochten ze winnen, dan komen ze dan wel, als het zo blijft, bij die andere wedstrijd gelijk in punten. Maar ja, dan zou op doelsaldo de amateurs van Sparta nog steeds boven Zwervers blijven. Dus die lijken veroordeeld tot die nacompetitie. Ja, laten wij gewoon snel teruggaan naar Ilko de Bruin voor het vervolg van Nieuwekerk tegen Kruisland.
11: Ja, in diezelfde klasse van Zwervers staat op dit moment DCV achter tegen Spartaan 20 met 2 tegen 0. Dat zou betekenen dat Spartaan 20 de kampioen daar gaat worden. Maar ja, ook daar natuurlijk nog wel te spelen. En in oog houden dat Binnen Maas tegen Zwervers een half uur later begon omdat Zwervers in de file stond. Ja, dat is toch vervelend voor die andere ploegen die dus op jacht zijn op Binnen Maas. Dat die niet weten wat er straks is gespeeld. Nu de hervatting bij Nieuwe Kerk, voorzet gegeven vanaf de rechterkant van het veld door Philippe den Hartog. Komt niet lekker op het hoofd van Krastman. Die kopt de bal over de goal van Kruisland heen. En ja, zo blijft het hier dus 2 tegen 1 staan. En ja, wordt het echt straks kijken hoe Nieuwekerk ervoor staat als de wedstrijd is afgelopen. Want het kan natuurlijk. Hè. We kunnen heel veel clichés eruit gooien over het voetbal. Ballers rond, de wedstrijd duurt 90 minuten enzovoort. Maar Nieuwekerk creëert helemaal niks eigenlijk die tweede helft. Heeft het verschrikkelijk lastig tegen Zuidland. Nu wordt de zijkant gezocht. Dat zijn hele doorzichtige ballen. Elke bal gaat diep over de hele richting Philippe den Hartog. Ik haper even omdat ik zit te kijken. Omdat Kruisland de bal overneemt en heel snel de hervatting kiest. Dan tegen de rug van de scheidsrechter aan schiet. Dan komt Nieuwekerk goed weg. Want er lag weer verschrikkelijk veel ruimte aan de rechterkant bij Vient. Die daar achter de rug van verdediger Blok was gekropen. Spelervatting is voor Kruisland. Terwijl ik ook zie dat CKC inmiddels op een 1 tegen 3 achterstand is gekomen tegen EBOH. Maar goed, die wedstrijd gaat ook nergens meer over. Dus dat is niet meer zo heel erg van belang. Maar goed, het is wel dat u het in ieder geval eventjes weet wat daar de tussenstand is. En kijken wij nu naar deze wedstrijd waar Nieuwekerk een kansje krijgt. Ja, oh, het is Krachtman die de bal uit het oog verliest. Dat is de tegenstander naar de grond in de 16 meter. Maar ja, Krasman die de bal kwijt is. Anders had hij de bal zo vrij in kunnen schieten. En goed, nu Zuidland er vandoor. Vient loopt de bal over de zeilen. En kan Nieuwekerk gooien. Nieuwekerk lijkt wel wat meer haast te krijgen. Maar ja, als je dan de bal zo slordig terugspeelt richting die laatste man, dan maak je het zelf ook heel erg moeilijk. Dat wordt opgelost met een hele lange trap naar voren toe. Die valt dan bij niemand in de voeten bij Nieuwekerk. Dus kan Kruisland weer snel overnemen. Daar nu de zijkant gezocht. Linkkant van het veld. Ligt heel veel ruimte daar bij Sally. Sally heeft veel vrijheid. Ziet dat alleen Kortstam in de 16 meter staat. Knijpt dan ook naar binnen toe. Dan heeft hij wat mensen op de as van het veld die aan kan spelen. Nou, dat kan inderdaad. Komt daar misschien het schot? Nee. Bal gemist daar. En kan Nieuwekerk misschien een counter gedenken. Die daar heel veel vrijheid. Ah, het is heel eenvoudig verdedigd daar. Vermeulen die totaal niet in de wedstrijd zit. Scoorde dan wel in de 8e minuut. Maar doet daarna eigenlijk helemaal niets meer goed. Verliest nu ook de bal. Heeft niet in de gaten dat er een man uit zijn rug komt die de bal voor zijn voeten wegtikt. Er lag verschrikkelijk veel ruimte op de helft van Kruisland. Vermeulen had die bal veel eerder richting de zijkant moeten spelen. Waar iemand al helemaal op pole position stond zonder tegenstander. En dat was Philippe den Hartog. Nu aan de andere kant Vient namens Kruisland. Die dreigt wat. Gooit de trucendoos open. Nou, gaat dan een heel ommetje maken. En dan paast hij de bal op de as van het veld tekort. Zit van Engel die ertussen zit. Van Engel richting Van Beulen. Die heeft zich laten zakken uit de punt van de aanval. Hij pilt dan de bal nu diep richting Philippe Den Hartog. Die bal valt er overheen. En dan gaat Den Hartog op de brommer. Heeft zijn helm opgezet. Zoekt dan de achterlijn. Nou, dat duurt nog eventjes. Kruipt dan toch naar binnen toe. Rand 16. Ja, waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Van Beulen zoeken. Dat lukt niet. En dan heeft hij heel veel gelopen. En eigenlijk niets bereikt. Alleen de bal teruggebracht vanaf de plek waar hij hem zojuist de paas kreeg. Nu dan de Van Beulen gevonden aan de linkerkant van het veld. Die laat zich wat meer uit de punt van de aanval zoeken, zakken. Paast dan de bal op de as van het veld richting Van Engel. Van Engel dan. Nou, Van Engel terug naar wie? Ja, die moet dan weer terug naar Sneijder. Bal niet goed aangenomen. En dan kan Sneijder wellicht aangespeeld worden. Dat doet hij niet. De bal gaat richting Van Engel. Ja, dan past hij die bal goed richting Van Beulen. Wijngaarden dan. Die verliest de bal. En dan kan Kruisland counteren. Dat doen ze niet. Kiezen eventjes voor de rust achterin. En dan is het Mohamed die de bal naar voren toe speelt. Richting Al Morabit. Snelle buitenspelers die het de Nieuwekerkers echt verschrikkelijk lastig maken. En Kruisland terecht op voorsprong zien staan. Er wordt een wissel voorbereid aan de kant van Nieuwekerk. Er staat iemand klaar. Maar goed, de bal was alweer in het spel. Dus grensrechter moet eventjes weer met de vlag omlaag. Nieuwekerk wat de bal rondspeelt. Allemaal op de middenlijn gebeurt dat. Dat vindt Kruisland prima. Zodra Nieuwekerk verder komt, gaat het druk zetten. En dan moet Rens Blok dus ook weer verder terug naar achteren toe. Nou, dan begint het opbouwen weer opnieuw. En dan krijgt daar Sneijder de bal op de middenlijn. Heel Kruisland nu terug op de eigen helft. Kruisland wat zometeen ook een wissel gaat brengen. En dan nu. Nou, Nieuwekerk heeft balbezit. Maar ja, het is zo nog zo ver van de goal van Kruisland vandaan. Dat Kruisland dat allemaal prima vindt. En dat doet Kruisland gewoon verschrikkelijk goed. Het zet druk op het moment dat het moet. En verder laat het Nieuwekerk komen tot ongeveer een metertje of 3-4 over de middenlijn heen. En vanaf daar wordt het heel moeilijk voor Nieuwekerk om te voetballen. Diepe bal nu. Op, dat is Philippe Den Hartog. Den Hartog neemt de bal aan. Maar heeft inmiddels alweer een metertje of 20 teruggelopen. Heel Kruisland kiest nu heel duidelijk voor de verdediging. Nu dan de zijkant gevonden bij Wijngaarden. Wijngaarden dan, handigheidje. Maar ja, en dan inleveren bij Den Hartog terug naar Wijngaarden. Wijngaarden op de as van het veld naar Sneijder. Sneijder dan. Nou, nu zijn we eindelijk halverwege de helft van Kruisland. Gaat die bal weer terug naar Blok. Blok dan. Maar terug naar zijn centrale verdediger. Ja, dat geeft allemaal aan dat Kruisland heel goed gepositioneerd staat. En op het moment dat het de bal heeft, het liggen heel veel ruimte. Zoals nu bijvoorbeeld de as van het veld gevonden. Dan de zijkant gespeeld richting Vient. Nee, staat nog iemand te wapperen. Dat is inderdaad Vient waar die bal heen kan. En kiest Kruisland om de bal achterin terug te spelen. Nou, dat geeft Nieuwekerk de gelegenheid om zich weer te hergroeperen achterin. Maar met nog 13 minuten op de klok ziet het er niet goed uit voor Nieuwekerk. Het maakt een lam geslagen indruk. En zie je dat Kruisland eigenlijk de betere ploeg is vanmiddag. Dat is geen schande. Maar wat meer erin kleunen, dat had ik wel verwacht van dit Nieuwekerk. Maar goed, het kan nog steeds. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nog 13 officiële speelminuten. Nieuwekerk heeft 2 treffers nodig om de winst naar zich toe te halen. Want er staat achter tegen Kruisland met 1-2.
10: Ja, 1-2 daar nog steeds. Ik kan wel melden dat er gescoord is in de wedstrijd bij Neptunus tegen Schiebroek. Daar is het 1-1 geworden. Tegen Neptunus, Schiebroek natuurlijk tegen Brielen. Toch, Ilko?
11: Ja, dat klopt. En dat zou betekenen dat Zwervers, als het wint, gelijk komt met Neptunus. Maar ja, nieuwe Zwervers winnen bij Binnenmaas. Dat is natuurlijk nog een hele opgave. En die wedstrijd is ook nog later begonnen, zoals zojuist gemeld. Nu de diepte gezocht bij Philippe Den Hartog. Die bal schiet niet door. Ja, die mazzel heb je dan ook nog niet. En Den Hartog die naar de grond toe gaat, lijkt echt op te zijn. Na 78 minuten en nu aan de andere kant. Gevaarlijke uitbraak van Kruisland. En dan wordt er buitenspel gegeven en wordt er gewisseld aan de kant van Kruisland. Is het Mohamed die het veld in gaat komen. En een aantal mensen bij Nieuwekerk die er nog 2 wissels aan de kant van Nieuwekerk. Is het onder andere daar Van Engel en Stefan van der Vlegel die eruit worden gehaald. Shane Van Engel onder luid applaus. Want dit waren zijn laatste speelminuten. In ieder geval in een officiële competitiewedstrijd voor Nieuwekerk. Het zou zomaar kunnen dat hij nog in de play-offs in actie moet gaan komen natuurlijk. Nieuwekerk brengt 2 nieuwe spelers binnen de lijnen. En ook bij Kruisland wordt gewisseld. Mohamed het veld in op de plek van Salhi. Nou goed, bent u dat ook weer helemaal bij. We zitten in de laatste fase van deze wedstrijd. Nog 10 officiële speelminuten. En natuurlijk nog wat extra tijd wat gaat komen vanwege de drinkpauze en de blessures die zijn geweest. Maar zoals gezegd, Nieuwekerk heeft nieuwe impulsen nodig. Maar laten we hopen dat die aanvallende wissels wat gaan brengen. Nog een minuutje of 10. Kruisland voor. Bezoek bij Nieuwekerk 1-2.

0: altijd doeltreffend. Dit is IJsselsport.
1: Ja, dat ging niet helemaal goed. We gaan weer terug naar de wedstrijd tussen Nieuwekerk en Kruisland. Hoe lang is daar nog te spelen, Joko?
2: 2-2, Marvin. Een aantal minuutjes geleden is de gelijkmaker gevallen. Het is wederom Den Hartog met een piekgave voorzet. Die bal binnengekopt. Nu Nieuwekerk op jacht naar de 3-2. Dan heeft het alles weer in eigen hand. Nu de counter voor Kruisland. Nee, die gaat de mist in. Daar wordt goed verdedigd. Maar eindelijk een Nieuwekerk wat heilig vuur lijkt te ontwikkelen. In die laatste 7 minuten. Nu keeper de Weert van Kruisland naar de grond. Die is erbij gaan zitten. Die gaat wat broodnodige tijd trekken. Zo lijkt het. Maar de goal is prima. Hij is van de invaller. Aan de kant van Nieuwekerk. Dos Santos. Die kopt de bal binnen de touwen. Hij leek houdbaar die bal. Maar keeper de Weert reageerde te laat. Dus plofte die bal in de goal. En is het de tweede assist van de Moegestreden. Philippe Den Hartog die nog een keertje de trucendoos open trok. Hij maakte een schijnbeweging dat hij naar buiten ging. Stapte toen naar binnen toe. Zette nog een man op het verkeerde been. En krulde toen die bal van buiten naar binnen toe. En prima op het hoofd bij Dos Santos. En dat zorgt ervoor de 2-2 nieuwe tussenstand. Maar goed, het spel ligt dus weer stil. Door de tweede blessure van de keeper van Kruisland. Het is de Weert die dus geweer geblesseerd is geraakt. Dat gebeurde ook in de eerste helft. Terwijl er nieuws is uit Binnenmaas. Binnenmaas Zwervers 0-1. Het is Zwervers wat op voorsprong is gekomen in die wedstrijd. In die kampioenswedstrijd van Binnenmaas. Nou, er gebeuren veel rare dingen dus in die laatste speelronde. Maar daar ook nog lang te spelen. Want daar is pas een minuutje of 10 begonnen aan de tweede helft. Maar Zwervers doet dus wat het moet doen. Het pakt de voorsprong. Laten we kijken of Zwervers die voorsprong binnen kan gaan houden. En dan gaat Marvin zometeen uitzoeken of bij de huidige standen Zwervers dan Neptunus kan in gaan halen. Of dat het nog steeds te weinig is. En dat Neptunus moet verliezen. Vanwege het doelsaldo wellicht van Zwervers. Maar goed, nu eerst de wissel nog aan de kant bij Nieuwekerk. Het is Vermeulen die het veld uitgaat. De man die de 1-1 tegen de touwen zette. Hij scoort dus niet meer in deze competitie. Prikt er in ieder geval 1 doelpuntje bij. En lijkt dus wellicht op weg te zijn naar de topscorerstitel van de IJsselsport regio. We houden het hier eventjes bij. We hebben nog 4 minuutjes officiële speeltijd, Marvin. En we zitten dus richting de eindfase van deze wedstrijd die spannend gaat worden bij die stand van 2-2 tussen Nieuwekerk en Kruisland.
1: Ja, dan ga ik direct heel even, ik was al onderweg, even kijken naar hoe dat dan zit bij Zwervers. Komen zo meteen gelijk weer bij Ilko terug. Zwervers en waar heb ik me nou openstaan? Hier zo. Die staan op dit moment, Zwervers en Neptunus, die staan op dit moment gelijk aan in punten. Als ik het goed zie. Wacht, ik ga gewoon heel even terug naar Ilko. Ga ik het even uitrekenen en dan kom ik zo meteen terug. Ilko,
2: U wil een rekenmachine bij je dan, Marvin?
1: Nee, een telraampje.
2: Als je een telblok mee hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Hier, 86e minuut van deze wedstrijd, waarin we zitten te kijken. En we kijken ook hier naar de tussenstanden, want Unitas Heijenoord is nog steeds 1-0. En Nieuwekerk Kruisland dus 2-2. IFC NSVV, daar staat het nog steeds 1-1. En Oranje-Wit tegen Papendrecht, daar is het ook nog gelijk. Op dit moment blijft het dan dus zo dat Nieuwekerk op die play-off plek blijft staan. Het heeft echt de winst nodig om dat nog te kunnen gaan veranderen. En wellicht dat dat nog kan. Nieuwekerk heeft wat vuur gevonden. Nu balbezit voor de thuisploeg. Ja.

0: gevaarlijk verdedigd door Nieuwekerk. En dan de bal over de zijlijn heen geramd. En dan wordt die bal ten nauwe nood vlak voor mijn neus nog tegengehouden door een attente toeschouwer. Die de bal die zijn voeten uitsteekt op het moment dat de bal de tribune in wordt geramd. Nu gaat Vient namens Kruisland er vandoor. Wil de bal in één keertje voorzetten. Mahamat is dat. Bal over de zijlijn heen. En dan krijgt Nieuwekerk zijn waarde ingooi. Nou, snel genomen. Verlengd richting wie? Het is daar Krastman die daar niet bij kan komen. Nu duwtje op het middenveld van Sneijder. Ja, het is heel licht, maar hij heeft beide handen vooruit in de rug bij zijn tegenstander. Nou, die voelt dat dan en gaat gewillig naar het gras. Ja, je kan het de scheidsrechter niet kwalijk nemen. Want dit is gewoon een overtreding waar hij voor moet fluiten.
1: Moet je even onderbreken, sorry. Want er is zojuist gescoord bij Briele. Die zijn op voorsprong net gekomen. 1-2. Dus dat is goed nieuws voor Zwervers.
0: Ja, dan moeten natuurlijk Zwervers natuurlijk wel winnen. Hè. Dat laten we dat vooral zeggen in die kampioenswedstrijd. Die Binnenmaas dus op het eigen terrein is aan het spelen. En ik was donderdag toevallig op terrein van Zwervers. En dan sprak ik na die laatste training wat spelers van Zwervers. En die zeiden al van nou, we hebben er heel veel vertrouwen in. Want bij Binnenmaas hebben ze de bibbers, hebben ze de zenuwen. Dat alvast hadden ze afgelopen week al toen ze ten nauwe nood een puntje pakten. En dat blijkt nu ook maar weer. Een kampioenswedstrijd. Spelen er andere krachten. Dan gaan de zenuwen een rol spelen. En Zwervers, dat heeft natuurlijk helemaal niks te verliezen. Dat kan vrijuit voetballen. Want alleen bij een winstpartij kan Zwervers wat bewerkstelligen tegen die playoff plek. Nou, dat doen ze dan nu. Nieuwekerk heeft nog een paar minuutjes. We zitten in minuut 90. We gaan zo meteen de extra tijd in. Diepe bal getrapt. Oh, dan komt hij in de 16 meter. Nou, kan bij wie? Kan er misschien wat gedaan worden? Nee. Overtreding gemaakt op keeper De Weert, zegt de scheidsrechter. Nou, daar is er ook weer niet heel veel aan de hand hoor, moet ik zeggen. Maar hij wil het blijkbaar kort houden. Terwijl de blessuretijd ingaat op Sportpark Dorrestein. Waar we natuurlijk wel wat wissels hebben gehad. Wat blessuretijd vanwege keeper De Weert. En natuurlijk een drankpauze. Dus ja, ik denk dat we toch zomaar nog 5 minuten erbij gaan krijgen. En dan gaan we die wedstrijd lekker afmaken. Want dat is spannend. Nieuwekerk heeft een derde treffer nodig. Keeper De Geus. Nou, waarom twijfel je nou zo? Trapt die bal naar voren of naar een van je verdedigers? Nou, dat laatste doet hij. En dan is het Kruisland wat de druk gaat zetten. Dat voelt nu ook de druk. Dan wordt die bal helemaal verkeerd geraakt. Die bal valt goed. Gaat de bal naar de zijkant. Nou, Den Hartog. Nou, iedereen die veert gelijk op. Den Hartog weer met een voorzet. Slecht genomen. Maar hij neemt hem met de hoofd nog een keertje mee. Achterlijn zoeken. Philippe Den Hartog. En dan, strijkelt hij over zijn eigen benen. En dan trapt hij met zijn linkervoet de bal tegen de rechtervoet. Tegen zijn eigen rechtervoet aan. Ziet er heel knullig uit. Betekent wel achterbal voor Kruisland. En geen hoekschop voor Zwerver, of voor de Zwervers hoor mij nou, voor Nieuwekerk. En dat was wellicht een mooie geweest om de keeper De Geus mee naar voren te sturen. Nu namens Nieuwekerk, de vertrap naar voren toe door Blok. Bij wie komt hij terecht? Het is daar het kopduel. Bal over de zeilen heen kan Nieuwekerk gaan gooien. Ja, iedereen naar voren toe. Niks te verliezen. Nou ja, wel wat te verliezen. Want als je zelf nog verliest, dan ga je zelfs nog rechtstreeks degraderen. Want het is billenknijpend spannend hier op Sportpark Dorrestein. Blessuretijd loopt. Anderhalve minuut daarvan gehad. Doorkoppen daar. De 16 meter in. Nou, misschien een schot uit de tweede lijn. Dan wordt die bal gekraakt. Onderweg. Bal hoog de lucht in. Op de 16 meter lijn. Nieuwekerk met balbezit. Blok zoekt Den Hartog. Den Hartog die kan die bal terugspelen naar de Blok. Ah, hele slechte bal van Philippe Den Hartog. Maar goed, dat zij een vergeten. Want hij gaf wel 2 assists. Waardoor Nieuwekerk tot 2 maal toe op gelijke hoogte kan. Nu wordt die bal niet al te zorgvuldig gespeeld. Aan de kant van Nieuwekerk gaat die bal over de zijlijn heen. Kan Nieuwekerk wel gooien. Want Kruisland plaatste de bal over de zijlijn heen. Nou, gaat die bal weer naar voren toe. Weer onzorgvuldig. En kan Kruisland nog een keertje gaan aanvallen. Terwijl de standen op de andere velden nog steeds gelijk zijn. Unitas Heinenoord 1-1. En ook bij de wedstrijd van Papendrecht, daar is het nog steeds 2-2. Spannend dus. Maar goed, ook daar is nog wel enige tijd te spelen natuurlijk. Want overal worden er drinkpauzes ingelast. Nu Nieuwekerk met de bal naar Blok op de middenlijn. Nou, ram die bal naar voren, jongen. Hij doet het kort. En dan zit Kruisland er weer bovenop. Gaat die bal terug richting wie? Nou, trapt die bal naar voren toe. Nou, dat lukt dan niet. Overtreding gemaakt. Ja, kost allemaal tijd. Vrije trap snel genomen. Ligt inderdaad wat ruimte nu. Nou, nu dan die bal naar voren toe. Is het NSVV wat op voorsprong is gekomen. Dus Nieuwekerk moet winnen. Anders dan heeft het helemaal niks aan deze gelijkstand. Dan gaat het alsnog de na-competitie in. Bal naar voren getrapt door Kruisland.

Want die hebben genoeg aan deze 2-2. 3 minuten extra tijd hebben we inmiddels gehad. Bal het middenveld opgeschoten. Nu de trap naar voren toe. Nou, naar wie gaat die bal? Daar kan Den Hart toch helemaal niks bij. Maar wordt die bal tot hoekschop verwerkt? Nou, onter makkelijk cadeautje gegeven dit. Want er was helemaal niks aan de hand. Het publiek dat roept De Geus naar voren toe. De Geus kijkt naar zijn trainer. Vraagt of hij mee naar voren toe mag. Dat mag niet van zijn trainer. Hoekschop staat. Heel Nieuwekerk. 8 man van Nieuwekerk nu in de 16 meter. Heel Kruisland terug in de eigen 16 meter. Voor de keeper komt die bal voor. Bij de tweede paal kan er wel gekopt worden. Maar kan er wellicht gecounterd gaan worden. Nu heeft Nieuwekerk de bal terug. Oh, wordt die bal teruggespeeld. Die bal had gelijk de 16 meter ingemoeten. Dan gaat Blok dat doen. Ah, jongen. Ron Rens Blok probeert die bal daar lang te spelen richting Philippe Den Hartog. Maar moet die bal gewoon de 16 meter intrappen. Want er staan 6 man van Nieuwekerk te wachten op die bal. In plaats van die bal richting de zijkant. 4 minuten extra tijd hebben we inmiddels gehad. 2-2 de stand tussen Kruisland en Nieuwekerk. Vrije trap voor Nieuwekerk. Nou, heel licht duwtje daar van Mohamed. Maar de scheidsrechter vindt het een vrije trap. Nou, kan Nieuwekerk nog een keertje een vrije trap gaan nemen. Stuur iedereen naar voren toe, zou ik zeggen. Zou er nog steeds 4 mensen achter? Nou, dan gaan ze alsnog nu naar voren toe. Ook Wijngaarden wordt naar voren gestuurd. Maar de keeper, die moet nog steeds, mag die nog steeds niet mee. Komt die bal de 16 meter in. Is lang onderweg. Kan er gekopt worden? Ja, nou doorkoppen. Oh! De bal schampt nog de buitenkant van de paal. En valt dus niet binnen. En dan had die bal wellicht beter doorgekopt kunnen worden. Maar ja, dat is zo lastig te zien met zoveel mensen in de 16 meter. Want Den Hartog stond helemaal vogeltjevrij bij de tweede paal om die bal weer binnen te tikken. Maar ja goed, deze kopbal was ook zeker alleraardigst. Het mag nog van de scheidsrechter. Bal naar voren toe getrapt door Kruisland. Die komt bij niemand terecht. Kruisland nu met vrouwen en kinderen eerst. Principe elke bal naar voren toe. Nu buitenspel gevlacht en gefloten. 5 minuten officiële tijd. Of 5 minuten extra tijd hebben we inmiddels gehad. En het mag nog door van de scheidsrechter. Weer de vrije trap van Nieuwekerk. Weer iedereen naar voren toe. Kort genomen richting keeper De Geus. Nou, waarom nu kort? Nou, dat scheelt een aantal meters. Dan nu de bal de 16 meter in getrapt. Ja, die bal is te lang en te hoog onderweg. En dan is het afgelopen. Hier speelt Nieuwekerk gelijk. En is het wachten op de tussenstand en uituitslagen op de andere velden. Wat Nieuwekerk aan dit gelijke spel heeft. Het lijkt de na-competitie in te gaan moeten. Maar het zal toch echt wachten zijn totdat de eindstanden op de andere velden bekend zijn. Ik ga mij richting de spelers begeven om nog een interview los te gaan peuteren. IFC NSV op dit moment 1 tegen 2. Oranje-wit Papendrecht 1-1. Unitas Heinenoord 1 tegen 1. En vooral dat gelijke spel bij Papendrecht, dat is op dit moment belangrijk voor Nieuwekerk. Want met deze standen houdt Nieuwekerk Papendrecht onder zich en gaat het daarna competitie in. Ik ben zo meteen terug met wat reacties.

0: studio, my dear.
1: Ja, Chris Cross Amsterdam hier bij IJsselsport. Het is nog even wachten op de interviews naar aanleiding van de wedstrijd tussen Nieuwekerk en Kruiswijk. In de tussentijd kijk ik wel eventjes naar de tussenstanden in de tweede klasse D. Waar Zwervers en DCV actief zijn. Ja, Zwervers op dit moment dus op een tiende plek. Die lijken te gaan, of in ieder geval die staan op dit moment voor tegen Binnenmaas. Even kijken, als ik kijk naar de 11e plek daaronder. Die plek die je dus veroordeelt tot de na-competitie. Neptunus Schiebroek. Zij staan op dit moment achter tegen Brielle. Daar staat het 1 tegen 3. En DCV speelt het tegen Spartaan 20. En daar staat het 2 tegen 0. Dan kijk ik even of Ilko er al is met een interview. En dat is het, want even kijken. Als het goed is, staat iemand bij hem.
2: Ja, dat klopt. Ik heb Menno Hooman bij me. Ik hoor je net zeggen, ik ben gesloopt.
3: Zo, dit is echt een slijtageslag. Met dit soort temperaturen op zo'n kunstgrasveld, ja, dan is het niet eens aan goed voetbal denken. Dan is het gewoon op karakter en op kracht moet je gewoon doorbuffelen voor de laatste kans. En dat hebben we als team tot de laatste seconde gedaan, denk ik.
2: Ja, vind je dat? Hebben jullie er alles uitgehaald wat erin zat vandaag?
3: Nou, voetballen met vlagen niet natuurlijk. Hè. Alleen dat is inherent aan de omstandigheden. Het is zo verschrikkelijk warm op het veld.
2: Hebben zij ook last van, hè?
3: Hebben zij ook last van, maar ook vanuit hun kant vond ik het ook niet goed qua voetbal. Dus dan worden de ruimtes groot en dan ga je van kant naar kant spelen. En dan is het heel veel meters maken zonder goed voetballen.
2: Jullie begonnen een beetje slordig achterin, vond ik. Hè? Want ook die 0-1 valt eigenlijk uit een omschakelmoment bij jullie, waarin de bal niet goed verwerkt wordt. Ja. Ja, daar waren zij wij heel scherp in. Hè? Zij dwongen jullie daartoe.
3: Zij loerden op onze fouten en zo'n 0-1 mag natuurlijk niet vallen. Dat is gewoon een opbouwmoment vanuit ons waar we het spel willen verleggen. Ja, en mijn teamgenoot die gaat de fout in. Maar ja goed, daar komen we als team ook wel weer gelijk weer bovenop.
2: Ja, want binnen anderhalve minuut ligt er alweer 1-1 in het bordje. Hè? Dan goede actie van Den Hartogt.
3: Ja, van Hartogt, ja. Ja, we zeggen gelijk tegen Hoender op van kop omhoog, volgende bal, die is alweer goed. En dat zie je, dan legt hij hem ook gewoon prachtig weg. En dan legt de Hartogt, die legt een pan klaar voor Vermeulen. Ja, dan is het hangen. En dan moet je eigenlijk doordrukken. En dan merk je toch ook wel weer van verschillende gedachten in het veld ook. Aanvallen, tegenhouden om je kans af te wachten. Ja, en dan zie je dat je gaandeweg, dat is gewoon lastig. Het is gewoon een lastige omstandigheden om dit soort wedstrijden te spelen op dit soort omstandigheden.
2: Ja, er zijn natuurlijk heel veel ploegen waar jullie nog rekening mee moeten houden. Of allereerst, je moet natuurlijk eerst zelf winnen en dan maar hopen dat het goed valt. Ja. Ben je tijdens die wedstrijd daarmee bezig wat er op andere velden gebeurt? Of heb je er helemaal niks van meegekregen?
3: Nou, op de waterpauzes, daar krijg je natuurlijk wel iets even mee. Als het balletje weer rolt, dan ben je gewoon met één ding bezig. En je moet gewoon zelf winnen. En dan pas ga je naar andere teams kijken en naar andere uitslagen. Zolang je zelf niet hebt gewonnen, dan hoef je niet naar andere teams te kijken ook. Dus,
2: pas na die 1-2 dat jullie een beetje alles of niet spelletje gaan spelen, komt er wat meer vuur in de ploeg. Hè? Dan valt die 2-2 nog. Ja. Dan komen er wat halve kansjes. Kopballetje nog net niet binnenvalt. Dan wordt het een beetje te laat, hè?
3: Ja, eigenlijk wel. Slotfase merk je gewoon. Dan gooien we nog wat kracht erin met de Krasman en met Treffers. Ja, gewoon sterke gasten die daar wat oorlog kunnen maken. Ja, dan moet hij net even goed vallen. Dus die 2-2 die valt nog gewoon goed binnen. Ja, en dan valt hij net bij, voor mij 3e minuut net aan de verkeerde kant van de paal. En dan hobbelt hij naast. Ja, dat is zuur.
2: Maar ja, die 2-2 was ook wel nodig, hè? Anders dan was je gewoon rechtstreeks gedegradeerd. Zo eerlijk moeten we ook zijn.
3: Ja, zeker. Nee, het had vandaag alle kanten op gekund. Dus dat was ook wel de spanning die natuurlijk op zat. Je had het in eigen hand. Tenminste, bij een nederlaag dan was je eruit. Bij een gelijkspel moest je waarschijnlijk de na-competitie in. En bij een winst had je gewoon weer veilig kunnen spelen. Dus kon vandaag alle kanten op.
2: Ja,
3: bijzonder.
2: Ja, nu waarschijnlijk verlengd. Het is nog steeds niet afgelopen. In ieder geval bij Papendrecht staat middels achter met 3-2 bij Oranje-Wit. NSVV wint bij IFC. Dat is afgelopen. Ja, dan is die na-competitie wel zeker nu voor jullie. Ja. Hoe lastig is dat om je nu daar op te richten? Of zie je het alsnog als een extra ontsnappingsmogelijkheid?
3: Nou, op een na-competitie naar beneden zit je natuurlijk nooit te wachten. En we hebben het vorig jaar meegemaakt dat we via de na-competitie omhoog zijn gegaan. En dan zit je in een goede flow met elkaar. En de spirit in het team is goed. Alleen als je een aantal weken op rij de nederlaag hebt gepakt zonder dat je daar recht op had, zeg maar zeggen. Je had gewoon recht op punten. En dan kom je wel in een soort van negatieve spiraal. En dat hebben we heel vaak proberen te doorbreken om met elkaar te praten en elkaar gewoon positief erbij te houden. Maar dan toch, zo'n na-competitie voor naar beneden, dat zou echt even zonde zijn als dat ons is bedeeld, zeg maar.
2: Maar goed, nu wel 2 wedstrijden, 4 punten. Dus een beetje positiviteit mag wel, toch?
3: Nou, zeker na vorige week hadden we daar echt wel een goede boost van. En vandaag wisten we, het is erop of erover. Erop of eronder. Ja, en helaas valt het kwartje niet onze kant op.
2: Snel herstellen, hoe doe je dat?
3: Ja, even de gedachte op nul. Even het Pinksterweekend nu eventjes.
2: Hebben ze nog een ijsbadje hier zo voor je klaarstaan?
3: Nou, ik had in de rust wel al een handdoek die ijskoud was. En dat was echt nodig. Want er waren jongens echt bevangen door de hitte. En dat merk je gewoon op zo'n veld. Ja, het is vandaag 30 graden. Op zo'n veld is het wel 40 misschien wel. 40, 42. Dus ja, dat is echt ongelooflijk.
2: Ja, Oranje-Wit is afgelopen. Winnen van Papendrecht. Nou ja, Nieuwekerk en daarna komt in. Wens je alle succes met de voorbereidingen daartoe.
3: En tot de volgende.
2: Tot de volgende. Menno Hooman, de verdediger van Nieuwekerk, die dus met zijn ploeg daarna competitie in moet. Het is niet anders.

Okay, bye.

Ja, even kijken. We zijn bijna weer aan het einde gekomen van deze aflevering van IJsselsport. Laten we eerst nog even kijken naar alle wedstrijden uit de regio die er vandaag gespeeld zijn en waarvan wij uitslagen door hebben gekregen. 7V Zwervers. Het lukt hen dus om een plekje te klimmen, waardoor zij niet veroordeeld zijn tot de na-competitie. Zij wonnen met 0-1 van Binnenmaas. Of in ieder geval die wedstrijd. Die is nog. En doe ik even door. Die was natuurlijk later begonnen. Kom ik zo meteen nog heel even op terug. DCV, waren al geplaatst. Of in ieder geval, die zouden sowieso handhaven. Speelden nergens meer onder. Verloren wel met 2-0 van Spartaan. VV Nieuwekerk speelde met 2-2 gelijk tegen Kruisland. En zullen daardoor voor de degradatie gaan spelen. Op dit moment nog bezig VV Capelle. Die ook nergens meer voor spelen. Die spelen tegen Smitshoek. En die staan op dit moment met 0-1 achter. SVS Capelle die speelde tegen Dilettant. En daar staat die wedstrijd die is geëindigd in SVS Capelle 0-1. Dan hebben we Groeneweg. Die won met 2-1 van EMM. En Moerkapelle won met 2-1 van Gouderak. Daarmee zijn we dus bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van IJsselsport. Ik wil uiteraard Eelco bedanken voor zijn verslag wat hij vandaag heeft gedaan van de wedstrijd van Nieuwekerk tegen Kruisland. En aankomende 2 dagen, dus het hele Pinksterweekend, zijn wij natuurlijk live met het onder 13 toernooi bij Zwervers. En vandaar dus dat wij vanaf morgen vanaf 11 uur live op de radio zijn. En ook heel de maandag vanaf 9 uur 's ochtends zijn we gewoon te beluisteren. Doen we een verslag van dit onder 13 trooi met verschillende topteams. Dus luister sowieso.

Ja, What is Love? Hoor je hier op Radio Capelle en de lokale omroepen Krimpen. En ik krijg zojuist door dat er nog eens gescoord bij Zwerver. Zij zijn in de wedstrijd tegen Binnenmaas juist op een 0-2 voorsprong gekomen. Dus gaat in steeds beter uitzien voor Zwervers. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van IJzersport. Zoals eerder al gezegd, Ilko, hartstikke bedankt voor je verslag van vandaag. En aankomende 2 dagen zijn we dus heel de dag live vanaf Sportpark Kouwenhoek met het onder 13 toernooi bij Zwervers. Dus luister vooral en tot morgen.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 5:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Kapelle.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.
3: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: Dit is
1: DX Vibe op je radio. Ik ben Jesse, goed dat je erbij bent. En het mooie is, alles kan hier. Alle talen komen voorbij. Je hoorde net al Russisch. Cream Soda uit Rusland. En ook wel de duo's zijn mogelijk. Bijvoorbeeld Madonna en Peggy Goo. Maar eerst even vertellen hoe dit alles gestart is.
2: Oh, it all started like this.

klas. En als je 20 bent, dan blik je terug op de middelbare schooltijd. En eigenlijk kunnen we daaruit concluderen dat we forever jong zijn. En het toeval wil dat de nieuwe plaat van Kate Morgan en It's Murph, zo heet Forever Young, in die

0: Jesse Sprikkelman.
1: Kunnen jullie dat niet afspelen?
2: Zeker kan ik dat. Je bent van harte welkom om je favoriete dance tracks door te geven. Het mag nieuw zijn, mag een classic zijn, nieuwe ontdekking of iets wat je herontdekt hebt. Geef het maar door via dxfy.nl of via de appbox van deze zender. Of nou Calvin Harris is, Corrie Konings, Avicii. Kom maar door. Alle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. En met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan, maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K, Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: zeg. Ja, veel gedraaid in On Fire een aantal jaar geleden. En zo word je vanzelf een On Fire Classic. Wat fijn om hem weer eens een keer in vol ornaat te horen hier in dit heerlijke zomerse weekend. Jay Vegas was het hier. En Bad Behavior. Nou, wij gaan ons heel goed gedragen hoor. De komende twee uur zeker wel. What's going on here? 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on Fire.
0: Ben je klaar voor nieuwe muziek van Fred Everything en Ed Jazz, Rob en Serge, DJ, Pipi, Sam Divine, Black

Superleuk gedaan met de Mix Master samen met Melizos. My Life is a Disco, zou ik ook kunnen zeggen. In de mix, de oude rammen van de Mix Masters, dus in een nieuw jasje. Daarvoor Rob en Serge. Rob Boskamp dus met Serge. Live Your Life, zo heet zijn nieuwe track.

DJ. Can you play club music? I love club music.

shake the same thing. I wanna shake the same thing.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 102.4

Ja, lekker hoor. 28 graden buiten. En ik had onwijs zin in een oude trance klapper. Nou, die hebben we gevonden. Wat een fijne plaat blijft dit toch. System F. En de F die staat natuurlijk voor Ferry. Ferry Corsten. Een van zijn initialen was dat Out of the Blue. Zo heet de opener van het tweede uur van...

Lo-Fi Radio Show Groovy Sunset. Nou, we krijgen er even vanavond, denk ik. Ook Six Love, Us heeft de nieuwe Moving On, hoorde je. En District 070, Deep House uit Den Haag. Pressure Cooker is me er eentje, hoor. Hey, lekker, lekker, lekker. Hey, welkom. Het is The On Fire Radio Show. Dat is helemaal los in je weekend. 2 uur lang vieren wij de zomer met de dikste nieuwe releases. Vorige week hoorde je deze voor het eerst in On Fire. En nu lachend nog een keertje. Gorgen, zijn nieuwe heet

Ferric Dawn is dat in die On Fire Radio Show. En Say What You Want vind ik ook. En daarvoor Chris Kampels en David Toorts met Let's Talk About House. Lekkere, diepe techno-plaat, man. En Gorga ook nog met Deeper Love hier in die On Fire Radio Show. Ik heb nog een paar waanzinnig nieuwe platen voor je. Dom P onder andere. En Paolo Solo ga je zeker nog op je bordje krijgen. Eerst even zeggen dat het er bijna weer op zit in dit zomerweekend. Die On Fire Radio Show. Vanaf zondag zijn we weer lekker terug te

nog even lekker los en geniet nog even van nieuwe muziek van Nacho Faustan. De nieuwe Little Helper hoor je nu nog in On Fire. Hey, ik wens jou een fijn weekend. Op tijd smeren. Volgende week meer On Fire. Show me what you gonna do.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: Next hour, you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
4: Welcome to episode 402. I am Bastique. Thank you for tuning in. In the next hour, bring you the energy of trance music for Weekend Energy Boost. This week, great start with the extended mix of It's Chemical by Casablanca and Township Rebellion. Next, Max Tech and Fathom with the extended mix of The Right Place. Followed by Tone Rush, Presence, Pragma with the extended mix of Dalekaya. And of course, our special track of the weekend, lots more great tracks selected for you. Hope you enjoy and stay tuned.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf een sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Martin. Van de Bogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Col Single in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en...
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Op 24 en 25 mei wordt de 32e editie van de Onder 13 Cup van CVV Zwervers gespeeld. IJsselsport doet op zondag en maandag 2 dagen lang live verslag vanaf het Sportpark Kouwenhoek. Regerend kampioen Feyenoord verdedigt zijn titel tegen onder andere Manchester United, Sporting Club Portugal, Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund. Mis niks van het onder 13 toernooi bij Radio Capelle.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Col Singel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Huh? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.